En zo klonk Mendelssohns vijfde symfonie Reformatie, gespeeld door het orkest van de 18e eeuw, onder leiding van Frans Brugge. We hebben nog wat tijd voor een afsluiting in een kleinere bezetting. Franz Schubert schreef een aantal werken voor vierhandig piano, een vorm van muziek die in die tijd erg geliefd was bij het huiselijk musiceren. Vandaag laten we u de Fantasie in G klein horen, gespeeld door het bekende pianoduo Yara Tal en Andreas Groothuizen.

En dat was tot besluit van deze aflevering van Zuiver Klassiek. De Fantasie in G klein voor piano vierhandig van Frans Schubert. Gespeeld door Yara Tal en Andreas Groothuizen. Dit programma is voor de Concertcenter samengesteld door Robert-Jan de Neve.

U luistert naar de Concertzender. Welkom bij Zuiver Klassiek, het programma met puur klassieke muziek. Een tweetal componisten vandaag, Schubert en Mendelssohn. Met deze laatste beginnen we. Uit de reeks van 13 symfonieën, of symfonia's, die hij al voor zijn 14e schreef, nu de 8e in D groot. U hoort Amsterdam Sinfonietta onder leiding van zijn oprichter en eerste dirigent Lev Markies.

U heeft geluisterd naar de 8e symfonie voor strijkers van Felix Mendelssohn, uitgevoerd door Amsterdam Sinfonietta onder leiding van Lev Markies. Als contrast met de strijkers besluiten we vandaag met een van Franz Schubert's prachtige pianosonates. U gaat de pianosonate in E, Deutsch 459, horen, gespeeld door Bart van Oort.

Bart van Oort was solist in Schubert's pianosonate in E groot, Deutsch 459. En dit was het laatste werk alweer voor vandaag. Dank voor het luisteren. Robert-Jan de Neve stelde dit programma voor de concertzender samen.

Fijn dat u luistert naar de Concertzender. Ik ben Thijs Bonger. En als ik alleen in de auto zit, dan luister ik eigenlijk altijd naar de radio. En laatst viel ik middenin het volgende stuk.

Nou, dit stuk had ik nog nooit gehoord, maar de muziek intrigeerde me. Een Duitse dans in driekwartsmaat, beetje dreigend, met voorslagen die trommels proberen te imiteren en met een verfijnd soort contrapunt, waarbij de instrumenten razendsnel thema's van elkaar overnemen. De sfeer doet me denken aan vroege Beethoven, maar de uitwerking van de ideeën is zeer Mozartiaans. Wel een beetje grimmige Mozart. En het optimistische middendeeltje, het trio, heeft weer wat van Haydn. Ja, wat kan dit zijn? Heel irritant. Het werd niet afgekondigd, want het reclameblok is natuurlijk veel belangrijker. Thuis heb ik even de speellijst opgezocht. En ja, daar stond het. Het ging om een menuet uit het derde strijkkwartet van Hummel, geschreven rond 1804. Gespeeld door het Delmay Quartet en mooi opgenomen door het Engelse kwaliteitslabel Hyperion. Hoe zou de rest van dat kwartet klinken? Ik bestelde de cd en intussen begon ik wat op te zoeken over Hummel. En hoe meer ik over hem lees, hoe vreemder ik het vind dat er zo weinig muziek van hem wordt uitgevoerd. Tijdens een flink deel van zijn leven was hij de allerberoemdste componist van Europa. En die reputatie had hij niet alleen bij het grote publiek, maar ook bij veel beroemde collega's. Het kan toch niet zo zijn dat Haydn, Mozart, Schubert, Beethoven, Liszt, Mendelssohn, Spohr, Schumann en zelfs de superkritische Chopin hoog over hem opgaven en dat wij hem niet meer de moeite waard vinden? Nou, daarom ben ik maar eens gaan luisteren. Ik geef toe, je moet goed zoeken tussen wat er is vastgelegd, en dat is lang niet alles, van zijn ruwweg 400 werken. Maar er is tijdens mijn zoektocht wel degelijk het een en ander boven water gekomen dat zeer de moeite waard is. En daar wil ik u in een aantal uitzendingen van laten meegenieten. Als titel van die uitzendingen had ik gedacht aan Herkansing voor Hummel. Ik ben trouwens nog lang niet uitgeluisterd. Voordat ik iets over zijn leven uit de doeken ga doen, wil ik eerst nog even een lekker pianostuk van hem laten horen. Hij schreef het in 1824, 20 jaar na dat strijkkwartet. En het herinnert ons aan twee dingen. Dat het mode was om volksmuziek te gebruiken, in dit geval Hongaarse. En ook belangrijk dat Hummel in zijn tijd een van de grootste pianovirtuozen was. Rondo Allungherese, opus 107, nummer 6, door Howard Shelley. Thank you.

Howard Shelley met het Rondo Allungherese, opus 107, nummer 6 van Hummel. Nou, ik hoop dat deze twee stukken van Hummel u voldoende nieuwsgierig hebben gemaakt om mee te reizen tijdens mijn tocht door zijn leven en zijn oeuvre. Goed, daar gaan we dan. Johann Nepomuk Hummel wordt geboren in 1778 in Pressburg, destijds behorend tot het Oostenrijkse Keizerrijk, maar tegenwoordig heet die stad Bratislava. Zijn vader is violist en leider van het theaterorkest. Hummel is een echt wonderkind. Op zijn derde begint zijn vader hem les te geven, viool en piano. 4 jaar oud kan hij al noten lezen en een jaar later speelt hij al voortreffelijk viool en piano. En hij kan ook nog eens goed en zuiver zingen. Omdat vader Hummel zijn baan kwijtraakt, verhuist het gezin naar Wenen als het zoontje Johann Nepomuk 7 is. Heel belangrijk is dat vader een baan krijgt in het theater van Schikaneder, want dat is de librettist van Mozarts opera Die Zauberflöte. Via hem lukt het vader Hummel om zijn zoontje Johan een keer te laten voorspelen voor Mozart. Mozart houdt helemaal niet zo van lesgeven, maar als hij Hummel hoort, is hij zwaar onder de indruk. Waarschijnlijk denkt hij ook terug aan zijn eigen jeugd. En dan vooral aan de eenzaamheid van zo'n wonderkind. En hij biedt spontaan aan om Hummel in huis te nemen en hem gratis les te geven. Daarom woont Hummel vanaf zijn 8e 2 jaar bij de familie Mozart. Hij krijgt nogal chaotisch les van zijn idool. Mozart brengt hem niet alleen de fijne kneepjes van het pianospel bij, hij maakt hem ook wegwijs als componist en improvisator. Op den duur gebruikt hij hem ook als huispianist die zijn nieuwe stukken voorspeelt. En Hummel ervaart ook dagelijks wat er praktisch gezien allemaal komt kijken voor een muzikus als zelfstandig ondernemer. Een volkomen nieuw fenomeen in die tijd. Normaal ben je als muzikus in dienst van het hof of de adel. Als een spons zuigt Hummel alles in zich op. Mozart beleeft op dat moment het hoogtepunt van zijn carrière en allerlei beroemdheden lopen bij hem de deur plat. Ik noem er 2. De grote dichter en librettist Lorenzo da Ponte, met wie Mozart zijn 3 bekendste opera's schrijft. En dan bedoel ik Don Giovanni, Le Nozze di Figaro en Così fan tutte. Mozart is ook goed bevriend met Haydn, die regelmatig strijkkwartet met hem komt spelen. Leraar Mozart en leerling Hummel kunnen erg goed met elkaar opschieten. Ze worden regelmatig samen op straat gesignaleerd en soms neemt Mozart hem mee als hij gaat biljarten. Mozarts vrouw, Constance, is erg lief voor Hummel en ze behandelt hem als een zoon. Hummel heeft altijd tegen Constance gezegd dat hij, als hij later succes heeft, haar ruimschoots zou terugbetalen voor alle zorg, het levensonderhoud en de lessen die hij gratis kreeg. Hij heeft zich nooit aan die belofte gehouden, ook al verdiende hij later geld als water. 9 jaar oud mag Hummel voor het eerst soleren op een openbaar concert, geleid door Mozart.

We weten helaas niet wat hij dan speelt. Ongetwijfeld een kersvers pianoconcert van Mozart. En dat zou best wel eens KV 503 kunnen zijn. In het manuscript daarvan ontbreken delen van de pianopartij en ook de cadensen. Dat zien we wel vaker bij Mozart. Hij zat nou eenmaal constant in tijdnood. Er moest dan geïmproviseerd worden en volgens tijdgenoten was Hummel daar al heel jong een meester in. Er bestond natuurlijk geen betere leraar om hem die kunst bij te brengen dan Mozart. Later heeft Hummel een arrangement gemaakt van dat pianoconcert. En we horen het, gaan het nu naar luisteren. Het is voor piano, fluit, viool en cello. En wij horen daaruit het langzame deel.

Langzaam deel uit Mozarts pianoconcert KV 503 in een kamermuziekbewerking van Hummel. In 1788, als Hummel 10 is, zegt Mozart tegen hem dat zijn opleiding nou wel afgerond is en dat hij muzikaal gesproken op eigen benen kan staan. Bovendien raakt Mozarts carrière een beetje in het slop. Dat houdt in dat hij sowieso moet stoppen met de gratis lessen aan Hummel. Mozart raadt Hummels vader aan om, net als hij zelf in zijn jeugd, met zijn zoon op tournee te gaan in Europa. Dat gebeurt en 5 jaar lang zwerven vader en zoon Hummel het continent af. Eerst Praag en Brno, dan kriskras door Duitsland. In Weissenstein, in Beieren, wordt Hummel ernstig ziek. Het gaat om de pokken. Hij geneest er wel van, maar zijn gezicht is blijvend gehavend. Het lijkt wel een maanlandschap. Na Denemarken steken vader en zoon over naar Engeland. Daar geven ze allebei muziekles om rond te kunnen komen. Dat Hummel pas 12 is, vormt kennelijk geen belemmering. Verder weten we dat Hummel zelf ook nog les krijgt. En van niemand minder dan de beroemde pianist Clementi. Erg belangrijk voor hem is dat Haydn op dat moment furoren maakt in Engeland. Hij kent hem dus al een klein beetje van toen hij nog bij Mozart woonde. Op een bepaald moment heeft Haydn dringend behoefte aan een vervanger voor een zieke pianist en hij schakelt Hummel in. Hij speelt bij die gelegenheid zo goed dat Haydn hem na afloop op het podium een zoen op zijn voorhoofd geeft en hem voorstelt aan het enthousiaste publiek. Hummel houdt zich in die periode al uitgebreid bezig met componeren. We gaan zo meteen luisteren naar een deel uit een pianoconcert van hem dat hij hoogstwaarschijnlijk schreef op zijn 12e. Toen ik het voor het eerst hoorde, dacht ik, is er toch nog een pianoconcert van Mozart dat ik niet ken? Howard Shelley soleert en dirigeert ook de London Mozart Players.

Eerste deel uit een pianoconcert in A groot, door Hummel gecomponeerd op zijn 12e. Dat succesvolle optreden van Hummel zorgt natuurlijk voor meer optredens. Onder andere aan het hof van koning George III. En op een van die Londense recitals mag hij ook een eigen werk spelen. Waarschijnlijk ging het om zijn sonate opus 2 nummer 3 in C groot. We draaien daaruit het openingsdeel, gespeeld door Ian Hobson. 14 was Hummel toen hij dit schreef, onvoorstelbaar.

Ian Hobson met het eerste deel uit de sonate opus 2 nummer 3, geschreven door Hummel op zijn 14e. Dit stuk heeft hij waarschijnlijk in Londen uitgevoerd. Een compositie waarvan we zeker weten dat hij hem als 13-jarige in de Engelse hoofdstad heeft gespeeld, is een pianotrio van Haydn, Hoboken 15-14. Ik vind het langzame deel daaruit zo bijzonder dat ik het wil laten horen. Er heerst een Mozartiaanse vredigheid en het zwerft zo avontuurlijk door ver verwijderde toonsoorten dat je de romantiek als het ware voelt naderen. Zo eindigt dit deel in de buitennissige toonaard Dies. We horen het Bozar-trio met de nog steeds actieve, zeldzaam mooi spelende pianist Menachem Pressler.

langzaam deel uit een trio van Haydn dat Hummel als 13-jarige in Londen uitvoerde. Na Engeland is het volgende reisdoel Nederland. Het is oorlog tussen het revolutionaire Frankrijk en Engeland. Tijdens de overtocht worden ze beschoten door een Frans schip. Een matroos naast Hummel wordt dodelijk getroffen. Eind 1792 komen vader en zoon aan in Rotterdam. Daar wordt hij op de posters aangekondigd als 12 jaar jong. Die leeftijd klopt niet, want Hummel is op dat moment al 14. Maar dat zorgt gewoon voor meer betalende nieuwsgierigen. Weer weten we niet wat hij daar speelt, maar wel dat iedereen enthousiast over hem is. Want in de 2 maanden die erop volgen mag hij wekelijks optreden aan het hof van stadhouder Willem V van Oranje-Nassau. We sluiten deze eerste aflevering van Herkansing voor Hummel af met het tweede deel uit een fluitsonate, opus 2 nummer 2. Door Hummel gecomponeerd op zijn 14e. En gespeeld door Lise Daou fluit en Carmen Picard piano. En ik zeg er vast bij, deel 2 van Herkansing voor Hummel volgt op dinsdag 24 februari weer om 7 uur. Samenstelling en presentatie zijn van mij en ik heet Thijs Bonger, techniek Ronald Visser. Wilt u reageren? Nou, dat kan. Schrijf dan een mailtje naar thijs.bonger@concertzender.nl. thijs.bonger@concertzender.nl. En Thijs schrijf je met een H. Fijn dat u geluisterd hebt en tot de volgende keer op 24 februari om 7 uur. Dag.

Vanuit Music Q in Amsterdam is dit de concertzender. Het komende uur in Chroniek van de Amsterdamse Muziek, aflevering 2 met werken van Pietro Antonio Locatelli. Geboren in 1695 in Bergamo, overleden in 1764 in Amsterdam. Locatelli woonde op de Prinsengracht, nummer 506, en een gevelsteen herinnert nu nog aan het feit dat hij daar woonde. Aan huis verkocht hij naast zijn eigen bladmuziek ook boeken die hij uit heel Europa betrok. Boeken over allerlei onderwerpen, naast muziek bijvoorbeeld ook over theater, literatuur en beeldende kunst. Vandaag laten we u een aantal van Locatelli's Concerti Grossi uit opus 7 en fluitsonates uit opus 2 horen. Om met de laatste te beginnen, u kunt gaan luisteren naar de fluitsonate opus 2 nummer 1 in C groot, uitgegeven in Amsterdam in 1732. Er zijn drie delen, Andante, Adagio en tenslotte Presto. U hoort Yet Wens, Traverso en Musica Adrenum.

U hoorde Jet Wens, Traverso en Musica ad Renum met de fluitsonate opus 2 nummer 1 in C groot van Pietro Antonio Locatelli. We gaan verder met het Concerto Grosso opus 7 nummer 4 in F groot van Locatelli, uitgegeven in Leiden in 1741. Het concert bestaat uit 4 delen, andante, largo, cantabile en allegro molto. Luistert u naar Torsten Rosenbusch, viool, en het Kamerorkest Karel Philipp Emanuel Bach onder leiding van Hartmut Heentjen.

Het Concerto Grosso opus 7 nummer 4 in F groot werd uitgevoerd door Torsten Rosenbusch viool en het Kamerorkest Carl Philipp Emanuel Bach onder leiding van Hartmut Heentgen. Dit is de Concertzender met Chroniek van de Amsterdamse Muziek, waarin we u werken van Pietro Antonio Locatelli laten horen. Het volgende werk is zijn fluitsonate, opus 2, nummer 7 in A groot, uitgegeven in Amsterdam in 1732. De sonate heeft 4 delen, largo, allegro, largo en opnieuw allegro. De uitvoerenden zijn Jet Wens, Traverso en Musica Adrenum.

Dat was de fluitsonate opus 2, nummer 7, in A groot van Pietro Locatelli, door Jet Wens, Traverso en Musica ad Renum. We besluiten dit programma met Locatelli's Concerto Grosso, opus 7, nummer 6, in S groot, uitgegeven in Leiden in 1741. Er zijn 5 delen, het eerste heeft 6 tempi, andante, overgaand in allegro, adagio, andante, allegro en largo. Deel 2 tot en met 5 hebben als tempoaanduiding largo andante, grave, allegro en largo. U hoort Torsten Rosenbusch, viool en het Kamerorkest Carl Philipp Emanuel Bach onder leiding van Hartmut Heentjen.

U hoorde het Concerto Grosso opus 7 nummer 6 in S groot van Locatelli, uitgevoerd door Torsten Rosenbusch, viool, en het Kamerorkest Carl Philipp Emanuel Bach onder leiding van Hartmut Heentjen. Dit was Chroniek van de Amsterdamse Muziek, waarin we u werken lieten horen van Pietro Antonio Locatelli. Chroniek van de Amsterdamse Muziek werd voor de concertzender samengesteld door Egbert Randewijk.

U luistert naar de Concertzender en u kunt gaan luisteren naar deel 3 van de serie Masumi Nakazawa en haar bijzondere harpen. En deze aflevering 3 die gaat over Jan Ladislav Dušek en duetten voor harp en fortepiano. We staan dus in deze aflevering stil bij de Tsjechische componist Jan Ladislav Dušek. En we luisteren dus naar haar duetten voor harp en fortepiano. Te beginnen met het duo in F groot, opus 26 uit 1794, wat de componist in Londen heeft geschreven. La piste Masumi Nakazawa hoort u op een enkel pedaalharp van Naderman en dat dateert uit 1815. En achter de Broadwood fortepiano uit 1804 zit Richard Egger.

heeft geluisterd naar het duo in F groot opus 26 van Dussek. Massima Nakazawa hoort u op een naar de man enkel pedaalharp uit 1815 en pianist Richard Egger zat achter een Broadwood forte piano en die dateert uit 1804. We gaan luisteren naar diezelfde uitvoerder, maar nu met het mooie duetto in C, waarschijnlijk geschreven voor amateurmuzici.

Haar beste Masumi Nakasawa. Zij speelde het duetto in C. Groot van Jan Ladislav Dusek. En die hoorde natuurlijk ook pianist Richard Egger. Dan gaan Masumi en Richard nu verder met duo Concertant opus 72 uit 1811. Intussen is de componist weer terug in Parijs.

En zo klonk het duo concertante opus 72 van Jan Ladislav Dušek. Met harpiste Masumi Nakazawa, zoals eerder gezegd, op de naderman enkelpedaalharp uit 1815. En de pianist Richard Egger, die speelde de Broadwood fortepiano uit 1804. Dan nu nog het eerste deel uit het duo concertant opus 73. En dat dateert uit 1811.

Tot besluit was dat het laatste deel uit het duo concertant opus 73 van Jan Ladislav Dušek. U hoorde de harpiste Masumi Nakazawa op de Naderman enkelpedaalharp uit 1815. En ook deze keer was van de partij pianist Richard Egger en hij speelde op de Broadwood fortepiano uit 1804. Tot zover dus dit derde deel in de serie Masumi Nakazawa en haar bijzondere harpen. Een serie die voor de Concertzender wordt samengesteld door Cassandra van Acht.

Dag luisteraars, dit is de Concertzender. Welkom bij de laatste aflevering van de programmaserie Gesprek onder acht ogen over de strijkkwartetten van Joseph Haydn. Het gaat om in het totaal 14 uur radio. In de vorige aflevering zaten we midden in zijn laatste volledige reeks van 6 met als opus nummer 76. We beginnen vandaag met nummer 4. Dit kwartet wordt verhoudingsgewijs vaak gespeeld en heeft weer een bijnaam. Vanwege de stijgende melodie, vertolkt door de eerste viool, aan het begin van het briljante eerste deel, heeft men het over het Sunrise Quartet. Daarna volgt een somber adagio. Als contrast een echt boers menuet en het stuk eindigt met een bewerking van een Engels volksliedje, waarschijnlijk door Haydn opgepikt op een van zijn succesvolle reizen naar Engeland. Het coda bestaat uit een stretto, dat wil zeggen dat dit stukje naar het einde toe steeds sneller gespeeld moet worden. Een techniek die later met graagte werd toegepast door Haydns leerling Beethoven. Dus nu opus 76 nummer 4 door het Angelus Quartet.

U hoorde het Jerusalem Quartet met Haydn's opus 77 nummer 1. We weten niet precies waarom Haydn maar twee kwartetten voor vorst Lobkowitz heeft geschreven, terwijl hij er toch drie had besteld. Een van de grote Haydn-autoriteiten, Robbins Landon, beweert dat Haydn is gestopt omdat hij concurrentie kreeg van zijn leerling Beethoven. Het boterde helemaal niet tussen die twee. Beethoven vond dat hij niks van Haydn leerde en Haydn vond Beethoven onmogelijk en eigenwijs. En als het publiek in die tijd kwartetten hoorde van hun beiden, dan ging de voorkeur uit naar die van Beethoven, want die waren wat moderner. We weten dat Haydn een paar jaar eerder ook was gestopt met het schrijven van pianoconcerten toen hij er een paar van Mozart had gehoord. Misschien dat het wel leuk is om ter vergelijking iets te laten horen uit zo'n vroeg kwartet van Beethoven. We draaien het slotdeel uit diens opus 18 nummer 2, dus ook geschreven in opdracht van vorst Lobkowitz. U hoort het Alban Berg kwartet.

Dat was het Alban Berg Quartet met de finale uit opus 18 nummer 2 van Haydn's grote concurrent Beethoven. Weer terug naar Haydn zelf. We zijn nu toe aan het laatste kwartet dat hij voltooide, opus 77 nummer 2. Deze muziek barst nog van de vitaliteit. Je zou niet zeggen dat dit stuk is geschreven door een 67-jarige man met een zwakke gezondheid aan het eind van zijn carrière. We draaien een uitvoering door het Amati-kwartet.

Het Amati Quartet was dat met Haydn's opus 77 nummer 2. En tot slot van deze programmaserie rond de kwartetten van Haydn draaien we nog een onvoltooid strijkkwartet uit het jaar 1803. Haydn voegde er een muzikaal visitekaartje bij en daarop stond Hin ist all meine Kraft, alt und schwach bin ich. Voor u speelt het Angelus Quartet.

opus 103 door het Angelus Quartet. Vooruit nog een heel klein Haydn toetje uit opus 9 nummer 6. Dit programma werd samengesteld door uw presentator Thijs Bonger.

onbekend maakt onbemind. U hoorde de zoon van Brahms, tevens kleinzoon van Bach. We hebben het over Max Reger. Te laat geboren om modern te zijn en in 1916 te vroeg overleden om van zijn...

onbekend maakt onbemind. U hoorde de zoon van Brahms, tevens kleinzoon van Bach. We hebben het over Max Reger. Te laat geboren om modern te zijn en in 1916 te vroeg overleden,

En dat was de ouverture voor orkest in F van Willems met het Kerkraads Symfonieorkest onder leiding van dirigent Ludo Klaassen. Willems schreef hoogstwaarschijnlijk zijn zevende en ook zijn laatste symfonie rond 1836. Hierin kijkt de componist terug en vooruit. Zou Johan geïnspireerd zijn op de revolutie van 1830? We zullen het nooit weten. Deze symfonie horen we nu in een uitvoering door het Concerto Köln onder leiding van Werner Erhard.

U hoorde de zevende symfonie in E van Johan Willem Willems. Werner Erhard, dirigeerde het concerto Köln. Ook een belangrijk figuur uit het Amsterdamse muziekleven in de eerste helft van de 19e eeuw was zonder twijfel Johannes van Bree. Voor het orkest van Felix Meritus schreef hij elk jaar een stuk, waarschijnlijk ook deze concertouverture in C. Het is een Franse opera-ouverture in de trant van Cherubini en Boieldieu. Jacques Van Steen dirigeert hier het Radio Symfonieorkest.

En dat was tot besluit van dit programma de Concertouverture in B van Johannes van Bree, gespeeld door het Radio Symfonieorkest onder leiding van Jacques van Steen. En tot zover dus deze derde aflevering van NL Symfonisch, een serie die voor de concertzender wordt samengesteld door Xandra van Acht. Dan tot het volgende programma speelt Clara Haskell het adagio van de pianosonate nummer 17 in D klein, opus 31, nummer 2, ofwel de Tempest van Ludwig van Beethoven.

0: Clara Haskell speelde het adagio uit de pianosonate nummer 17 in D-klein opus 31 nummer 2 van Ludwig van Beethoven.
1: Die zang een lied. Het liederenprogramma van de Concertzender. Evert-Jan Nachtegaals keuze uit het klassieke liedrepertoire.

Vandaag in dit programma wil ik u graag liederen laten horen van Korngold. Van de Oostenrijker Erich Wolfgang Korngold, om precies te zijn. In 1897, dus nog net in de 19e eeuw, in Wenen geboren. Vader was de gevreesde Joodse advocaat Julius Korngold. Gevreesd om zijn pittige muziekrecensies in de krant Die Neue Freie Presse. Zijn recensies waren al net zo pittig.

prettig als die van zijn voorganger Hans Liek. Vader Julius gaf zijn zoon ook nog eens de naam Wolfgang als eerbetoon aan een ander wonderkind uit Oostenrijk. Het kwam natuurlijk niet door die naam, maar het jongetje Erich Wolfgang Korngold was behoorlijk talentvol. Op zijn 9e was er al een pianoconcert. Toen Gustav Mahler het hoorde, was hij laaiend enthousiast. Een genie, noemde hij het ventje. En de grote Richard Strauss was een paar jaar later ook al zo enthousiast over andere pianowerken. In 1905 schreef hij zijn eerste lied, 7 jaar jong dus. En samen met een liedje dat hij 2 jaar later schreef, geven deze kinderwerken het grote talent weer van Korngold. Luistert u eens naar Die Knabe und das Veilchen en naar Kleiner Wunsch. Hij schreef de tekst ook zelf. Bariton Konrad Jarno en pianiste Renild Mees.

die Knabe und das Veilchen, ein kleiner Wunsch. Bariton Konrad Jarnot und Pianist Renald Mees. Korngold ist mal 60 Jahre geworden, geboren in Brno in Tsjechië und overleden in Hollywood. Erst bejubeld als het nieuwe Weense wonderkind en later afgedaan als niet modern genoeg en niet vernieuwend. Hij bleef later romantisch componeren en hield vast aan tonaliteit en chromatiek. Maar eerst die jubeljaren in Oostenrijk. Flink gestuurd door zijn vader, een situatie die een beetje lijkt op die andere Wolfgang met vader Leopold, ging Korngold op zijn 9e aan het Weense conservatorium bij Robert Fuchs muziek studeren. Zemlinski was ook een leraar van hem. In 1910, dus 13 jaar oud, begon hij aan een liederencyclus. Hij koos voor gedichten van Joseph von Eichendorff. Schubert, Schumann, Mahler en Strauss, om er maar een paar te noemen, lieten zich ook inspireren door zijn gedichten. Hij schreef er 16 en 3 daarvan bundelde hij in zijn opus 9, 6 einfache Lieder. Schneeklukchen, Nachtwanderer en Das Ständchen. Die worden nu gezongen door bariton Boye Schouhoes en Helmut Deutsch is de pianist.

En zo klonk het nonet van Josef Rheinberger uit 1884. Het werd gespeeld door het ensemble Wien-Berlin, bestaande uit solisten van de Wiener en de Berliner Philharmoniker. Dit legendarische ensemble bestond in 1993 uit Wolfgang Schulz fluit, Hans-Jörg Schellenberger hobo, Karl Leister klarinet, Günter Högner horen, Milan Turkovic fagot, Rainer Kussmaul viool, Wolfgang Christ altviool, Georg Faust cello en Alois Posch contrabas. In Radio Romantica kunt u nu luisteren naar de vioolsonaten van Antonín Dvořák. Dit stuk ontstond in 1880, in hetzelfde jaar waarin Dvořák aan zijn vioolconcert werkte. De kamermuzikale pendant is echter wars van violistische virtuositeit en effectbejag. In de sonaten bepalen innigheid en intimiteit van de muzikale taal de sfeer en de expressie. Violiste Antje Wijdhaas en pianiste Silke Avenhaus spelen voor u de sonate in F, opus 57 van Antonín Dvořák. Drie delen: Allegro ma non troppo, poco sostenuto en Allegro molto.

U heeft geluisterd naar de vioolsonate van Dvořák in de uitvoering van Antje Wijdhaas en Silke Avenhaus. Deze twee muzici besluiten deze Radio Romantica met een toegift. U hoort nu van Jozef Soek de Burlesca voor viool en piano uit zijn vier stukken, opus 17.

0: Tot besluit van deze aflevering van Radio Romantica luisterde u naar de Burlesca van Josef Soek, gespeeld door Antje Wijdhaas viool en Silke Avenhaus piano. Het programma werd voor u samengesteld door Pieter de Oude. En u luistert zoals gezegd naar de Concertzender, waarin u alle programma's kunt terugkijken en teruglezen op onze site. En dat is concertzender.nl.
1: En maandelijks een componist van de maand. Die wordt uitvoerig belicht in het avondprogramma van Agnes van der Horst. Maar wij besteden ook op andere momenten aandacht aan deze componist van de maand. En deze maand is dat Tommaso Albinoni. U kunt gaan luisteren naar zijn blokfluitconcerten opus 7 en 9. En die zullen worden gespeeld door Michela Petri blokfluit en Isolisti Veneti onder leiding van Claudio Simone.

Het Zweeds Kamerorkest onder leiding van Peter Sundqvist speelde de symfonie in C grote terts van Jozef Martin Kraus. Dezelfde uitvoerende gaan nu verder met de symfonie in C kleine terts. Ook van Jozef Martin Kraus. De symfonie schreef de componist in Wenen. Ik zei u net al dat Gustav III deze componist in Europa stuurde om inspiratie op te doen. En deze symfonie, de volgende symfonie, componeerde hij in Wenen in 1783. Hij is opgedragen aan Joseph Haydn. En in dit werk komt heel duidelijk naar voren wat de invloed van Gluck op de componist was. Symfonie in C kleine terts.

Dat was de symfonie in C kleine terts met het catalogusnummer 142, VB 142, van Joseph Martin Kraus. Peter Sundqvist dirigeerde het Zweeds Kamerorkest. Dan gaan we nu verder met de symfonie in S groot, ook van Kraus. Dit werk schreef de componist in Rome in 1783. Ook dit keer luisteren we naar het Zweeds Kamerorkest onder leiding van Peter Sundqvist.

Dat was de symfonie in S grote terts met het catalogusnummer VB 144 van Joseph Martin Kraus. Voor u speelde het Zweeds Kamerorkest onder leiding van Peter Sundqvist. In 1792 overleed Kraus. De inscriptie op zijn grafsteen staat: hier het aardse van Kraus, het hemelse leeft in zijn tonen. En dat heeft u net kunnen horen. Dit was voor de concertzender het programma De Zweedse Symfonie. Met werken van Joseph Kraus. Dit programma wordt samengesteld door Cassandra van Acht. Op onze website concertzender.nl is een programmagids na te lezen. U kunt op onze website ook zien trouwens hoe u ons kunt steunen. Zodat we u kunnen blijven voorzien van prachtige programma's. Concertzender.nl

Dit is de Concertzender. Stel, je weet maar nooit, dat iemand behoefte zou hebben aan een stoomcursus Chopin. Dan zou ik zo zonder aarzelen zeggen, luister maar een paar keer intensief naar zijn 24 preludes opus 28. Want dan krijg je in zo'n 40 minuten een uitstekend overzicht van zijn enorme veelzijdigheid en bijna griezelige originaliteit. Deze reeks korte stukken schreef Chopin in navolging van Bachs Wohltempereerte Klavier. Want daaruit speelde Chopin iedere ochtend, meteen na het ontbijt, om de vingers soepel te houden. De lengte van de preludes varieert van een halve minuut tot zo'n 6 minuten, maar ze zijn zo raak en geconcentreerd geschreven dat Chopin zelfs in zo'n halve minuut een hele wereld weet op te roepen. Het zijn mijn favoriete stukken uit zijn oeuvre. En als fanatieke en hongerige verzamelaar van cd's is het voor mij bijna onmogelijk om een nieuwe uitvoering niet aan te schaffen. Van de complete reeks van de 24 preludes heb ik 23 uitvoeringen in huis. Een verzameling vol uiterste, want dit zijn nou echt stukken waarin zonneklaar naar boven komt wat een pianist in huis heeft. En lang niet alleen qua techniek. Wat dat betreft zijn we tegenwoordig behoorlijk verwend. De concurrentie in de pianistenwereld is zo hevig dat een hoog technisch niveau gewoon vanzelfsprekend is geworden. Maar lukt het een pianist om in 30 seconden een sfeer op te roepen? Daar draait het om. Iemand die daar wel raad mee wist was Alfred Cortot. Hij leefde van 1877 tot 1962... Hij sloeg er geregeld naast, maar daar stond zoveel gevoel en mooie frasering tegenover dat je die misslagen meteen vergeeft en vergeet. Chopin heeft zich naast opus 28 nog 2 keer bezig gehouden met het genre prelude. En als een soort opmaat tot het luisteren naar de reeks van 24 laat ik er één daarvan horen. Cortot legde de peinzende prelude in Cis Klein, opus 45, vast in 1949. En daarin meen ik goed te kunnen horen hoe het geweest moet zijn als Chopin dromerig zat te improviseren.

Quarto met Chopin's prelude opus 45. Ik gebruikte die opname als voorspel, want zo was de prelude oorspronkelijk toch bedoeld, tot Chopin's reeks van 24. Ik draai deze stukken zo vaak dat ik ze noot voor noot ken. Jammer genoeg zorgt dat kunnen dromen ook voor iets vervelends. Als je ze zo goed in je hoofd hebt zitten en je draait ze weer eens, gebeurt het mij geregeld dat ik eigenlijk alleen maar naar de eerste paar maten luister en daarna meeneuriënd afdwaal. En daarom is het erg fijn als er een mooi opgenomen cd op je pad komt waarvan je rechtop in je stoel gaat zitten. Niet door effectbejag en loopjes met de snelheid van het licht, maar door bezonkenheid en vooral doorzichtigheid. Rustige tempi, neemt de pianist naar wie we zo gaan luisteren. En hij durft ruime adempauzes te nemen tussen frases. Definitie speelt bij hem een hoofdrol. Daarom is hij zuinig met pedaal, zodat het klankbeeld nooit oververzadigd raakt. Vaak speelt hij zo transparant dat hij je een kijkje gunt in het interieur van een compositie. De wondere wereld van Chopin's tegenstemmen en ritmiek zet hij zo even in de schijnwerpers en de stukken worden weer nieuw en fris als na een regenbui. En dit vinden we allemaal op een in privébeheer vervaardigde cd van de jonge Nederlands-Servische pianist Miloš Gauka. Hij studeerde summa cum laude af aan het conservatorium van Tilburg en hij is voor deze cd zet hij zo even in de schijnwerpers en de stukken worden weer nieuw en fris als na een regenbui. En dit vinden we allemaal op een in privébeheer vervaardigde cd van de jonge Nederlands-Servische pianist Miloš Gauka. Hij studeerde summa cum laude af aan het conservatorium van Tilburg en hij is voor deze cd een jaar lang intensief gecoacht door de Noorse

Oostbeu. Het geconcentreerd luisteren naar Chopin's reeks van 24 uitersten is vaak een heftige ervaring. Chopin sleurt je in sneltreinvaart van de ene wereld in de andere. Boosheid, opwinding, verdriet, tederheid, verrukking, grimmigheid, optimisme, diepe melancholie, lieflijkheid en zwartgalligheid razen voorbij. Daarom heb ik besloten om de reeks onder te verdelen in blokken van 4, zodat we even adempauze hebben en ik wat over de achtergrond en de muziek zelf kan vertellen. Chopin zelf speelde er ook nooit meer dan 4 achter elkaar. Chopin's preludes waren in zijn tijd zo revolutionair dat veel tijdgenoten er hoofdschuddend of zelfs verbijsterd op reageerden. Schumann bijvoorbeeld. Hij schreef: het zijn schetsen, beginnetjes van etudes, ruïnes, losse veren van een adelaar, een en al wanorde en heftige verwarring. Goed, we gaan luisteren naar de eerste 4. Miloš Gauka speelt ze dus.

Nou, deze eerste vier preludes van Chopin illustreren al meteen het rijke scala aan stemmingen. Nummer 1 klonk verwachtingsvol, nummer 2 somber, vol doodsgedachten, nummer 3 kabbelde vrolijk als een bergbeekje en nummer 4 was een getoonzette snik. Dit stuk werd tijdens Chopin's begrafenis in de Madeleinekerk op het orgel gespeeld. En dat gold ook voor de intens treurige nummer 6 die we in het volgende blokje gaan horen. Je hoort daarin de doodsklokken luiden en daarvoor horen we de virtuoos zoekende, maar wel optimistische nummer 5. Die schreef hij kort na aankomst op het zonnige eiland Mallorca en hij past goed bij Chopin's stemming van dat moment. Hij hoopte daar de winterkou, zo slecht voor zijn aangetaste longen, te ontlopen. Verwachtingsvol optimisme, samengebald in een halve minuut. In nummer 7 verloochent Chopin zijn Poolse afkomst niet. Het is een soort gecondenseerde mazurka. De prelude daarna, nummer 8, komt nogal koortsachtig over. De melodie wordt gek genoeg alleen gespeeld door de duim van de rechterhand.

Dat waren nummers 5 tot en met 8 uit Chopin's Preludes Opus 28. Zeldzaam mooi gespeeld door Miloš Gauka, dat vind ik tenminste. Het volgende blok van 4 begint met nummer 9. Boordevol plechtige grandeur, een soort mini-opera. Vederlicht dwarrelt daarna nummer 10. Een beroemde 19e-eeuwse pianist Hans von Bülow heeft hem ooit aangeduid als nachtvlindertje. En diezelfde man noemde de daaropvolgende prelude Libelle. Die draait voor onze ogen een paar sierlijke pirouettes en vliegt daarna meteen uit het zicht. En de laatste prelude uit dit blokje, nummer 12, zit vol nauwelijks ingehouden spanning die tot uiting komt in chromatiek, tegendraadse accenten en twee vinnige, hamerende slotakkoorden.

U luistert naar de Concertzender. We zitten midden in een programma gewijd aan het opmerkelijke debuut van de, op cd tenminste, van de jonge Nederlandse Servische pianist Miloš Gauka. Met daarop de 24 preludes van Chopin. Nummer 13 daaruit is iets langer en ademt de serene sfeer van een nocturne. Een spiegelglad meer bij maanlicht. Tegen het einde verschijnen er een paar rimpelingen in het water, aangeduid door wat modulaties. En om bij de waterbeeldspraak te blijven, nummer 14 klinkt als een zware storm op zee, maar na nog geen halve minuut is hij al uitgevoerd. De prelude daarna heeft een bijnaam gekregen, vanwege de zacht repeterende noten die de openingsmelodie begeleiden, noemt men hem de regendruppelprelude. Ook dit stuk schreef Chopin op Mallorca, maar zijn optimisme was verdwenen, want het was intussen ook daar winter geworden, koud en veel regen. Te midden van de plechtige somberheid duikt er ineens een koraalmelodie op die zo is weggelopen uit Bach's Matthäus Passion. Zoals ik al eerder zei, Chopin was dol op Bach. Nummer 16 wordt door veel pianisten beschouwd als de moeilijkste uit de reeks. Watervlug vingerwerk met daaronder een bokkige begeleiding. Echt iets voor Liszt, dit stuk.

Nummer 17 in de reeks was de favoriet van Clara Schumann en van Mendelssohn, die lang niet alles van Chopin kon pruimen. Harmonisch ging zijn muziek hem vaak veel te ver. Een zacht wiegend zesachtste ritme. De telkens terugkerende zware basnoot tegen het einde doet in de verte toch iets lugubers vermoeden, terwijl de rest toch overwegend vredig is. Nummer 18 heeft iets van een heftige worsteling. Optimistisch en technisch veeleisend is nummer 19. De prelude daarna, nummer 20, heeft twee collega-componisten dermate geïnspireerd dat ze er variaties over hebben geschreven, Busoni en Rachmaninoff. Het is een soort begrafenismars. Harmonisch zeer vooruitstrevend met een effectief gebruik van dissonanten. Niet zo gek dus dat Rachmaninoff hiermee later aan de haal is gegaan.

Dat waren nummers 17 tot en met 20 uit Chopin's Preludes opus 28, gespeeld door Miloš Gauka. We hebben er nog vier over. Eerst weer een soort nocturne. Von Bülow noemde dit stuk Zondag. Daarna de opstandige en ongeduldige nummer 22, lichtend voorbeeld voor Scriabin in zijn jonge jaren, toen hij nog sliep met partituren van Chopin onder zijn hoofdkussen. Daarna maken we een heerlijk zomers boottochtje in nummer 23. En we eindigen met hel en verdoemenis. Een verontrustend begeleidingsmotief in de linkerhand is constant aanwezig en maakt het geheel nog eens extra luguber. En aan het slot vervliegt ieder sprankje hoop door middel van drie hamerende superlage D's. Chopin laat er geen twijfel over bestaan. Het is afgelopen.

Dat was pianist Miloš Gauka met de laatste vier preludes uit Chopin's reeks opus 28. Ik zei het al aan het begin van de uitzending, deze mooie cd is niet overal te koop, omdat die in privébeheer is vervaardigd. Maar als u hem wilt bestellen, dan kan dat bij de Vrije Boekhandel in Breda. Hun webadres is www.devrijeboekhandel.nl. www.devrijeboekhandel.nl. We hebben nog tijd voor een toegift, misschien wel voor twee. Een heerlijke, opwindend, virtuose, maar wel weer superkorte Chopin-prelude in Aschoot. Marta Argerich legde hem op zo'n manier vast dat het je letterlijk de adem beneemt. Ze deed dat in 1977, toen ze nog voor solo-cd's de studio inging. En zo kunnen we aan het eind van deze uitzending zeggen dat we het hele hoofdstuk Chopin en de prelude hebben afgewerkt. Ik kondig meteen even af. Deze uitzending werd voor de Concertzender samengesteld door mij en ik heet Thijs Bonger. Techniek Ronald Visser.

0: Goedemorgen, welkom bij de Concertzender. Gelukkig nieuwjaar kan ik nog zeggen. In het vorige decennium klonk er om deze tijd altijd de gewone programmering van de Concertzender. Maar in 2020 is een bijzonder jaar, het Beethovenjaar. Dit jaar is het precies 250 jaar geleden dat Ludwig van Beethoven werd geboren. In heel klassiek minnend Nederland wordt dat gevierd, wij gaan dat dus ook doen. Leven Beethoven heet dit programma. Het doel, dit jaar draaien we alle werken van Beethoven. Vanaf volgende week elke dag, elke werkdag een uurtje tussen 10 en 11. Dan lukt dat precies. Dat wil zeggen dat we aan het eind van het jaar dus alle muziek van Beethoven gedraaid hebben. Waar ik zelf ook heel erg naar uitkijk, want ik ken lang niet alles. En lukt live luisteren niet altijd, dan is dat natuurlijk geen probleem. Want alles is online als podcast terug te luisteren op www.concertzender.nl. En omdat ik en mijn collega-presentatoren onmogelijk alles kunnen kennen, nodigen we elke maandag een specialist uit die de muziek van de week komt duiden. En nu in de voorafgaande week hoor je 3 inleidende programma's om Beethoven even goed te leren kennen. En vandaag zit tegenover mij Bart van Oort. Bart, fijn dat je er bent.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. We gaan het spits afbijten.

0: Het derde deel uit de pianosonate nummer 5, de finale, is dat het prestissimo door Bart van Oort zelf gespeeld.
1: Ja, dat is, ik dacht nog, dat is een poos geleden.
0: Is dat zo?
1: Nou, hij komt binnenkort weer. Ik ga binnenkort naar New York om in een pianomarathon mee te doen. En dan komt deze ook weer op het programma.
0: En waarom?
1: Ja, dat hebben ze gevraagd.
0: Ah, ja.
1: Bij zo'n marathon is het altijd ingewikkeld hoor. Want dan doen er een heleboel mensen mee en die moeten allemaal hun favoriete stukken spelen. En van de 32, of in dit geval 35 sonates, zijn er waarschijnlijk een stuk of 15 die iedereen wel wil doen. En dus dan wordt er gewoon gekozen.
0: Ja. Bart van Oort, je won in 1986 het Mozart Fortepiano Concours in Brugge. Je werd in 1993 Doctor of Music Arts in Historical Performance Practice aan de Cornell University in Amerika. Speelt veel op festivals, lezingen, masterclasses, concerten over de hele wereld. Geef les aan het Koninklijke Conservatorium in Den Haag. Ik lees even gewoon je hele biografie voor, ongeveer. En je bent dan vooral gespecialiseerd in de fortepiano en dus die historische uitvoeringspraktijk. We kunnen je ook wel kennen van je ensemble, de Van Swieten Society, waar je altijd achter de toetsen zit, zullen we maar zeggen. Het kan van alles zijn, hè?
1: Jawel, wij treden op met muziek tussen 1750 pak een beet en 1880.
0: Klaversymbols voor de piano.
1: Nee, klaversymbols, daar zul je mij niet mee aantreffen. Ik vind het prachtig, maar dat is niet mijn vak. Het verandert heel sterk het beeld, hoor. De studenten die wij nu krijgen in Den Haag zijn bijna altijd ook klaversinist of gaan dat erbij doen. Dus het vak van historische toetsen, dat wordt veel breder. Ik ben zo'n beetje nog de laatste generatie, denk ik, van fortepianisten die het daar helemaal op kunnen focussen.
0: Ja, ja. Van waar die verandering?
1: Nou, omdat het speelveld zo enorm verandert. Laat ik het zo zeggen, de toetsenisten vinden zichzelf niet meer specialisten in één instrument. In Den Haag en Amsterdam, oude muziekafdeling, doen wij wat ze in Moskou bijvoorbeeld al 20 jaar doen. Alle toetsenspelers, dat is zowel de moderne pianisten als de organisten, klavinisten, doen ook historische instrumenten erbij. Dus onze oude muziekafdeling in Den Haag biedt nu het vak aan van historische klavier. En dan kun je alle drie die vakken binnen je opleiding kun je doen. Dus orgel, klaversymbool, fortepiano en klaviergord zelfs. En de moderne pianoafdeling die begint zich daar nu ook in te roeren. En wij gaan ook steeds meer werken met de moderne pianisten.
0: Zelfs, ja. Ja. Oh, interessant. Nou, daar komen we op terug. Want dat zal wel een grote crosslink zijn tussen elkaar.
1: Ja, zeker.
0: Maar wat we net gehoord hebben, dat was op fortepiano.
1: Ja.
0: Beethoven zou het instrument gekend kunnen hebben?
1: Ja, deze nou specifiek niet. Want dit is een kopie van het piano uit Beethovens tijd, 1795. Door Chris Manen gebouwd in België. Mijn favoriete bouwer. Er zijn een aantal hele goede bouwers in Europa. Hij is er een van. Maar ik speel al mijn hele carrière op zijn instrumenten. En wat hij heeft gedaan, zoals bijna alle bouwers in de wereld. Hij kopieert de Walter. De originele Walter uit 1795. Die staat in het Landesmuseum in Nuremberg. Daar zijn goede tekeningen van. En die tekeningen gebruiken ze. Al die bouwers. En die is uit 1795. Precies de tijd van deze sonate. De fortepiano is een sprekend instrument. Het articuleert beter. De toon is niet eindeloos lang, zoals bij de Steinway. De toon is natuurlijk

0: wel eindeloos veel kleuren. Dus karakteriseren is heel erg belangrijk. De muzikale zin, zoals Beethoven, Mozart, Haydn, Schubert ook nog, Brahms, Schumann nog schreven. Die muzikale zin bestaat uit muzikale woorden. En net zo goed als ik nu articuleer, moet ik dat op die piano ook kunnen. Terwijl in de moderne optiek, maak ik het even heel zwart-wit, is het belang van de doorgaande melodie, de horizontale doorgaande ononderbroken melodie, is het allergrootst. Je hoort het vooral nog heel sterk bij zingen en bij vioolspelen. Dat articuleren gebeurt natuurlijk wel, maar is ondergeschikt aan het dragen van de toon. Zingen is klinkerzingen geworden in plaats van medeklinkerzingen. Zoals dat in de 18e, begin 19e eeuw nog wel zo was. Pianospelen is een soort de zinnen zo mooi mogelijk aan elkaar plakken. In plaats van de zinnen zo mooi mogelijk scheiden. En zelfs daarbinnen de woorden zo mooi mogelijk scheiden. Een eigen karakter, een eigen vorm geven. Er komt heel veel innerlijk rubato bij. Terwijl juist ook in het moderne spelen het ritme bijna gelijk wordt aan het metrum.
1: Zullen we daar eens naar luisteren? Want we hebben hetzelfde, niet hetzelfde stukje, maar wel uit dezelfde pianosonaten, ook op de moderne vleugel. Misschien kunnen we dat wel horen. Dit is Alfred Brendel.

0: eerste deel, het presto uit het pianosonate, uit de pianosonate opus 10, nummer 3. Gespeeld door Alfred Brendel. Niet helemaal dezelfde als wat we hiervoor hoorden, dat zei ik wel, maar dat klopte niet. Bart.
1: Ja, dat is fantastisch.
0: Wat is nou beter?
1: We doen niet aan beter, we doen aan anders. Mm-hmm. Wat Brendel hier doet, kijk, ik had erbij moeten zeggen dat alle groten der aarde, en daar hoort hij natuurlijk bij, staan boven elke verdenking verheven. Hij is niet voor niets zo groot. Hij doet precies wat wij willen. Alleen, hij doet wel iets anders. Dit zou hij op een fortepiano niet kunnen. Dan zou hij het moeten aanpassen. En wat hij hier doet, als we het al kunnen met z'n allen, dan kan dat niet op een fortepiano. Dat instrument zou daar niet goed op reageren.
0: Wat kan er niet?
1: Dat heeft met de, wat ik straks al zei, de expansiviteit van de muzikale zin te maken. Met het balans tussen de linker en de rechterhand. Die moet heel anders op een fortepiano. Het pedaalgebruik is per definitie anders. De moderne piano leeft van pedaal. De toon zelf is lang en rijk en heeft de neiging om, als je, omdat die zo lang is, als je de toets loslaat en dus de demper valt terug op de snaren, dan wordt die toon afgeknepen. Dan is die ineens weg. Dat is een muzikale guillotine eigenlijk. En daarom gebruiken we op de moderne piano veel pedaal om dat effect te verzachten.
0: Ja. Je zei net ook dat er in een fortepiano zitten meer kleuren.
1: Mm-hmm. Meer karakters, moet ik eigenlijk zeggen. Ja. De moderne piano kan veel luider.
0: Wat Beethoven waarschijnlijk wel prettig had gevonden. Had hij hem nog gehoord?
1: Dat zou zomaar kunnen. Een van de redenen dat de piano is gaan groeien is wel degelijk wat Beethoven vroeg van zijn pianobouwers. Ja. We weten dat hij 14 verschillende piano's had in zijn carrière. Waarschijnlijk zijn het er meer geweest, maar 14 kunnen we documenteren. En bijna altijd was de volgende piano die hij kreeg ofwel een gift van een bouwer. Gift door Beethoven ook wel actief afgedwongen. Want daar was hij erg goed in. Ofwel een instrument wat hij kocht om meer geluid te kunnen horen. Ja.
0: Maar grote kans dat alle 14 die fortepiano's een ander karakter hadden.
1: Ja,
0: misschien
1: dat is
0: meer verschil dan nu bij vleugels.
1: Ja, dat is zeker zo. We onderscheiden in Beethovens werken 3 periodes. De vroege, midden en de late periode. En het is geen toeval dat de midden en de late periode samenvallen met een grote verandering in de piano's die hij gebruikte. De late periode, kun je zeggen, is voornamelijk begonnen eigenlijk door zijn volmaakte doofheid in die tijd. De middenperiode begint op het moment dat hij zich realiseert dat hij doof aan het worden is. Maar dat valt er wel samen met de piano's die hij koopt. Ja.
0: Want hoe pak je dat dan aan als je eigenlijk niet zo goed weet? Misschien weet je op wat voor fortepiano die
1: is. Die 14 kunnen we documenteren. Weet je precies wat het is? Ze bestaan niet allemaal meer. Dus we kunnen ze niet allemaal helemaal terughalen. Maar de meeste zijn er nog wel. Of de types bestaan in ieder geval nog. De belangrijkste piano's die zijn in musea nog bewaard.
0: Betekent het dat jij je ervan bewust bent als je een werk van Beethoven ziet?
1: Zeker. Ja. Ja, wij hebben thuis 6 fortepiano's, 6 vleugels staan. Die de belangrijkste stijlperiodes tussen 1750 en 1870 zo'n beetje bestrijken. We kunnen ons niet qua ruimte alleen al veroorloven om al Beethovens wensen over fortepianos te voldoen. Maar je moet wel, de piano groeit, hè, niet alleen in klank, maar ook in omvang. Dus het klavier wordt groter. Dus bij Beethoven is het eigenlijk makkelijk. We onderscheiden de 5 octaafs werken, de 5,5 octaafs werken, de 6 en de 6,5 octaafs. Dat zijn die 4 soorten instrumenten die we dan eigenlijk nodig hebben.
0: Ja. Het werd niet alleen groter, het breder dus ook.
1: Ja, breder, dus meer toetsen. Ja. Ja. En als je de verkeerde piano neemt voor een laat werk, dan breek je je pink.
0: Want hoe ga je, jij gaat achter een fortepiano zitten. Jij weet welk fortepiano Beethoven in die tijd had toen hij dit schreef.
1: Ja.
0: Wat zegt dat? Wat doet dat met jouw spelen?
1: Ja, dat is een belangrijke. Als ik deze sonate die net te horen was, die opus 10 nummer 1 in C-klein, als ik die speel op een later instrument, dan verandert de briljantie ervan. Dat laatste deel is ongelooflijk virtuoos. Dat heet prestissimo, met andere woorden, zo snel als mogelijk.
0: Ja.
1: Natuurlijk kun je ook op moderne vleugel zo snel spelen als je wilt. Maar de vraag is of je dan nog het muzikale, de essentie van de muzikale wereld van Beethoven kunt vangen. Op een vroeger instrument waar het voor geschreven is, kan ik zo snel spelen als ik wil zonder dat er iets verloren gaat. Elke noot draagt bij aan de context. Elke noot maakt de muziek actief en spannend. Als ik een later instrument neem, zeg maar aan het eind van zijn leven, de 6,5 octaaf piano, dan wordt het al een stuk minder helder. Dan gaat het om hele andere dingen. Dan gaat het om contouren, ook om hoe de zin verloopt. Dat is natuurlijk één reden dat de muziek van heel hooglijk gearticuleerd naar lange lijnen ging aan het eind van de 19e eeuw, is dit. Niet alleen de piano groeide in klank en in lengte van de toon. Dat deden alle instrumenten. Dus hoe meer je daar virtuoos op gaat spelen, hoe meer het samenklont, dat zal ik maar zeggen. En je een soort lange doorgaande klankvorm creëert. Ja. In plaats van gearticuleerde zin met muzikanten.
0: Waarmee het wel het einde van de zaal haalde.
1: Nou, dat zou je verbazen. In het concertgebouw in Amsterdam en ook in Utrecht. De vroege Beethoven-piano vult de zaal zonder enig probleem. Je moet met pianoconcerten erg uitkijken. Dat is wel een probleem.
0: Wat is het verschil?
1: Nou, de vroege piano, die je dus inderdaad net hoorde, die snijdt nog, omdat hij een heldere toon heeft, goed door het orkestrale klank heen. De latere piano, die begint al rijker en dikker te worden en mengt zich dus meer met het orkest. En dan wordt het moeilijker om de piano nog te horen in zo'n grote zaal.
0: Opvallend. Wat was dan wel het voordeel?
1: Het voordeel was natuurlijk dat je een rijkere romantische klank kreeg. Want dat was natuurlijk wel de klankwereld die ze toen zochten.
0: Ja.
1: Ja, dus we gaan ervan uit dat een Beethoven vijfde pianoconcert gespeeld op een 6-octaafse piano uit die tijd, dat je daar een bepaalde omvang van orkest bij nodig hebt. En niet meer, want dan red je het niet.
0: Goed dat je
1: terwijl, ja, dat moet je goed afregelen. Ja. De moderne vleugel kan het bijna met elk orkest opnemen. Sterker nog, in Mozart-concerten, vooral in opnames, hoor je vaak dat de piano twee keer zo luid is als het orkest. Dat is natuurlijk niet de situatie van de zaal, maar dat is wel de situatie die wij graag horen. Dat is wat de opnameleiders ook doen.
0: Ja.
1: En ze zoeken dus naar alleen maar piano te horen. Terwijl juist bij Mozart op zijn piano, en ook bij de vroege Beethoven op zijn piano met het orkest van die tijd, is het een echte strijd tussen de piano en het orkest.
0: Ja.
1: En dat is ongelooflijk spannend. Dat raak je kwijt. Het gemak van een breed uitgedragen pianotoon van de moderne piano, dat heb je dan niet, dat klopt. Maar je hebt een ongelooflijke intensiteit in het spelen en in de afwisseling van orkest en piano. Die spanning die kun je nooit opwekken. Daarom zijn de Mozart-pianoconcerten en ook de vroege Beethovens zulke gedragen nobele stukken geworden. Terwijl het ongelooflijk vuurwerk is. Bijna allemaal doen ze dat.
0: Laten we even naar, want we hebben het over orkestmuziek. Het is goed om ook naar orkestmuziek te luisteren. Orkest van de 18e eeuw. Visie van Frans Brugge. Kun jij met hem?
1: Ja. Dat is natuurlijk een totale top of the bill. Echt geweldig. Ja.
0: Dit is, laten we een stukje luisteren. En dat kunnen we dan later vergelijken met het Concertgebouworkest. Dit is een stukje uit de Tweede Symfonie.

0: Frans Kruger voor het orkest van de 18e eeuw. De tweede symfonie van Beethoven, het vierde deel eruit, het Allegro Molto. Ik zit hier tegenover Bart van Oort, voor het pianist. Ja, een beetje snel, vond jij?
1: Nou, ik vind het ontzettend knap en heel prachtig om te beginnen. Maar waar we het net over hadden, tijdens deze versie. Het is interessant dat onze eigen opname langer duurt.
0: Jullie eigen opname, dat klinkt een beetje vreemd. Want oh ja, ja, je hebt geen orkest.
1: Nee. Met de Van Swieten Society hebben wij een opname gemaakt van de enige bewerking van Beethoven zelf. Van een van zijn symfonieën, en dat is deze tweede. Die heeft hij bewerkt voor piano trio. Een geweldige bewerking. Beethoven schrijft ook aan zijn uitgever op dat moment. Hij zegt, de enige die echt werken van anderen kon doen, kon bewerken, is Mozart. Maar ja, die is dood. En daarom doe ik het nu van deze symfonie maar zelf.
0: Weten we waarom die dat gedaan heeft?
1: Ja, daar was een enorme vraag naar. Ik kan je wel vertellen wat er gebeurde toen die gepubliceerd werd, deze bewerking. De kranten schreven erover. Eindelijk kunnen we nu deze symfonie, dit fantastische werk, leren kennen. Want je moet je voorstellen, symfonieën werden niet in partituur gepubliceerd. Alleen maar in partijen. En die lagen bij de orkesten. En de mensen thuis konden daar niks mee. Als je in de goede kringen zat, dan kon je zo'n symfonie een keer horen bij de première. Of misschien nog één of twee keer. En dan was die voorbij. En dan zou die misschien volgend jaar nog een keer terugkomen op het repertoire van dat orkest. Maar misschien ook niet, want misschien was dan de derde symfonie al gepubliceerd. Enzovoort, enzovoort. Dus die stukken vergleden in de tijd heel makkelijk.
0: Kanon zoals we dat nu kennen, dat was minder.
1: Nou, men speelde nieuwe muziek. Ja. Ja, absoluut. Er werd wel eens wat herhaald, maar toch echt niet veel. Ik denk dat tegen het eind van Beethovens leven zal deze tweede niet zo vaak meer gespeeld zijn. Misschien wel niet. Dat heb ik nooit uitgezocht eigenlijk. Maar ik denk het niet. Dus toen kwam er een kamermuziekversie van voor de talloze mensen die dat thuis wilden spelen. Maar het is wel, op dat moment was het met afstand Beethovens grootste pianowerk. En ook voor de strijkers. Het is ontzettend virtuoos, heel spectaculair. En wat het zo fantastisch maakt, is dat je een heel groot stuk in een klein ensemble gaat uitvoeren. En dan spat dat werkelijk uit elkaar. Op het podium is het zo'n sensatie om dat te doen. En voor de zaal ook, denk ik. Ik geloof zelf, overigens, dat deze bewerking Beethoven op het pad heeft gezet van zijn grote latere pianotrio's. Want hij heeft hier technieken gebruikt die hij voorheen helemaal niet gebruikte.
0: Zoals wat?
1: Nou, heel veel octavenpassages. Hij gebruikt de uiteinden van het klavier voortdurend bijvoorbeeld. Hoog en laag en vaak tegelijkertijd. Dat was totaal ongebruikelijk in die tijd. Dus de piano wordt op een hele andere manier ingezet. Veel meer, nou ja, orkestraal dus natuurlijk. En dat zie je onmiddellijk eigenlijk terug ook in zijn solowerken en in zijn andere trio's. Dat hij dat grote schrijven, heeft hij op de een of andere manier hier opgepikt. Zeg maar.
0: Want hij is wat jou betreft dus wel ingeslaagd om een symfonie in drie instrumenten te krijgen.
1: Oh ja, daar is geen twijfel over. Wat je mist, als je dat al zou ervaren, wat je mist aan orkestklank en klankrijkdom eigenlijk en diversiteit in de middenstemmen, wordt helemaal goed gemaakt door het feit dat daar drie instrumenten op het podium het uiterste uit hun instrument halen. Alle drie en voortdurend allemaal tegelijkertijd. Dus er is een soort nucleaire explosie gaat er met dit stuk.
0: Ik zou denken, waar blijft dat koper dan bijvoorbeeld?
1: Nou, ik denk als je eenmaal in de uitvoering zit dat je dat niet mist. Omdat je gaat mee in het genre, je gaat mee in de wat je hoort.
0: Dus het werd destijds ook wel geloofd dat als je dus het pianotrio hoorde, dat je dan de symfonie kende.
1: Nou, in feite is dat ook zo, want alle stemmen zitten erin. Waar de kranten over schrijven is, wij kunnen nu deze symfonie echt goed leren kennen. Is A, we kunnen hem spelen en nog een keer horen en nog een keer en nog een keer. Maar we kunnen ook bestuderen hoe het daar feitelijk in elkaar zit. Hoe lopen die zinnen? Hoe zitten die harmonieën? Daar waren ze echt mee bezig in die tijd. Wat heeft Beethoven hier aan nieuwigheden geproduceerd? Ja. En dat zie je ook in het stuk.
0: Maar zeg jij, je speelt hem wel langzamer.
1: Nou ja, zo begonnen we, dat klopt ja. De reden dat ik dat zei is dat dit deel wat we net hoorden, daar zit een ontzettend snelle gerepeteerde noten in. Vooral in het openingsthema bijvoorbeeld. Dat kan de fortepiano letterlijk niet.
0: Jij kan het wel?
1: Nou, ik kan het op een andere piano, kan ik het sneller.
0: Maar de fortepiano
1: kan
0: het
1: de
0: niet.
1: Piano van die tijd, de 5-octaars Beethoven piano, die ook dezelfde als die te horen was in het eerste stuk. De sonate opus 10 nummer 1. Die heeft een maximum snelheid aan het repeteren van de noten.
0: Waar zit dat in?
1: In het feit dat het een eenvoudig mechaniek is zonder repetitiemechaniek.
0: Repetitie als in snel achter elkaar een bepaalde toon spelen.
1: Ja. Dat repetitiemechaniek is pas in de jaren 20 uitgevonden in Frankrijk. En dat was niet eens omdat de piano niet snel genoeg repeteerde. Dat was omdat de piano zo groeide, de hamers werden groter. En de afstand die de hamer moest afleggen naar de snaren was groter. Dat het nodig was om überhaupt nog te kunnen spelen. Dus het repetitiemechaniek is niet uitgevonden uit een soort gevoel van de piano repeteert niet snel genoeg. Maar de piano repeteert nu langzamer als eerst. Het is crisis management eigenlijk. En dat heeft bij mij het idee doen postvatten dat de orkesten die dit tempo dus wel halen, misschien wel boven het tempo zitten wat nodig is. Ja, want Beethoven is natuurlijk geen idioot. Die heeft voor de piano niet iets geschreven wat niet haalbaar is.
0: Nee.
1: Ja, dus ik denk dat het maximale tempo wat wij hebben gehaald, en dat hebben we wel gepusht natuurlijk, vermoed ik. Dat is natuurlijk ook preken voor eigen parochie, dat snap ik wel. Maar ik vermoed dat wij echt wel op het tempo zitten wat Beethoven in zijn hoofd had.
0: Ja, want je zou ook kunnen denken, nou ja, hij kan niet harder, hij kan niet sneller. Dus we moeten dan maar offeren in de snelheid.
1: Nee, dat hij niet luider kan, dat is ook maar relatief. De fortepiano heeft één groot voordeel. Als je heel luid speelt, dan voel je dat je aan de grenzen van het instrument zit. Het is een fysieke ervaring bijna. De moderne piano kun je nooit tot aan de grens bespelen. Want hij gaat lelijk klinken voordat hij zijn grens bereikt.
0: Ah ja, maar dat is luid. Maar hè, je zou kunnen denken, de symfonie was misschien snel en Beethoven wilde dat dan bewerken voor kamermuziekensemble. Dus dan, helaas, dat kan de fortepiano niet. Dan doen we het maar langzamer.
1: Nee, er is geen sprake van helaas in dit geval. Nee, Beethoven zou nooit een artistieke, mindere situatie accepteren. Nee, dat geloof ik niet.
0: Nee,
1: ik denk dat Beethoven met deze bewerking het top van zijn artistieke kunnen bereikt.
0: We hebben hem hier, we kunnen er naar luisteren. Ik heb net gezegd dat we ook naar het Concertgebouworkest luisteren. Dat doen we dan zo wel even. Dan, dan komen we weer terug bij de symfonie. Maar de bewerking dus voor kamermuziekensemble door het Van Swieten Society, onder andere met Bart van Oort.

0: kwartetten van Suite Society met Igor Rugatse, viool Job ter Haar op cello en Bart van Oort voor de piano. Bart van Oort zit tegenover mij. We spreken over Beethoven in het programma Leven Beethoven, waar we het nu hebben over de historische uitvoeringspraktijk. Nou ja, wie kun je dan beter hebben dan Bart van Oort? Wat we nu hebben gehoord, het is inderdaad een stuk langzamer.
1: Ja, ik geloof dat het dit tempo... Het kan wel iets sneller hoor. Maar dit tempo is op deze instrumenten... geeft de volledige briljantie en spanning van het stuk weer. Je hoeft er niet sneller mee te worden.
0: Nee.
1: Op de moderne orkestopnames hoor je dat er een soort spanning wordt opgewekt... juist door snelheid.
0: Ik die begrijp... spanning hoeft niet in snelheid te zitten.
1: Nee, dat is eigenlijk mijn argument. Ja. Ik denk dat het een... wat er gebeurd is, zeker in de tijd dat de historische orkesten Beethoven gingen opnemen. Zo in het begin jaren 80 begon dat. Mozart was al een poosje langer aan de gang. Haydn, Händel, noem maar op, Vivaldi, dat hadden we al gehoord. Maar zeker bij Beethoven in de vroege jaren 80 kwam er in een hele korte tijd... kwamen er 3, 4, 5 complete opnames op de markt van de symfonieën. En de een was nog sneller dan de ander... tot op het punt waarop het echt over snelheid leek te gaan. Ik denk dat het deels veroorzaakt is door het feit dat die historische instrumenten, de juiste strijkers en ook de blazers, zoveel lichter zijn van toon. De toon is minder dik. De stok van de strijkinstrument is korter, zit minder haar op, noem maar op. Dus je hebt al minder de neiging om ongelooflijk lange noten te spelen. Simpel gezegd. En dus die muziek die tilde zich als het ware vanaf van de grond af. Juist door de doorzichtigheid en de lichtheid van de textuur die ze creëren. En dat alleen al veroorzaakt een zekere snelheid. Misschien wel ook bij gebrek aan toonrijkdom, bijna zou je kunnen zeggen. Als je gewend bent naar Karajan te luisteren of naar het Concertgebouworkest, dan... Ja, dan mis je in eerste instantie een zekere rijkdom. Daar komt voor terug natuurlijk een rijkdom aan textuur. Je hoort alle stemmen beter. Je kunt veel meer volgen. Er is meer actie en interactie in het orkest zelf. Het gaat niet meer om de prachtige melodie van Beethoven of van Schubert. Het gaat om de hele context ervan. Dat is wat de historische instrumenten zo inzichtelijk maken. En dat is ook waarom dit... trio zo ontzettend goed werkt. Want alles is er. Er ontbreekt werkelijk niets. De spanning die je krijgt door alleen al de cello en de viool tegenover elkaar te zetten. En die met z'n tweeën, de twee belangrijkste partijen, te laten spelen. Als de piano toevallig de melodie even niet heeft. Dan dat is al genoeg om het stuk te begrijpen. En verder, de piano heeft natuurlijk een heroïsche partij hier. Het is ongelooflijk spectaculair. Alleen al het handwerk te zien bij een concert is denk ik een sensatie.
0: Laten we nog even teruggaan dan naar de moderne tijd. Beloofd om het stukje uit de Tweede Symfonie van Beethoven ook nog even gespeeld te hebben door het Koninklijk Concertgebouworkest. Weer het vierde deel, nu onder leiding van Ricardo Chailly.

0: Een stukje uit de Tweede Symfonie van Beethoven. We kennen hem ondertussen helemaal uit ons hoofd, maar wel op allemaal verschillende manieren. En Bart van Oort, hoe noemde jij dit achter de schermen?
1: Dit is een fantastische opname.
0: Ja, maar dat zei je niet.
1: Nou, het is een beetje een rat race, dat zei ik. Ik vind het ontzettend knap gespeeld. En ik zou in de concertzaal zou ik hier heel erg enthousiast van worden. Maar zo op de cd te horen, denk ik van ja, goh, dit is nog sneller dan Brugge. En ik vind het niet nodig. Maar ik vind het wel heel erg knap.
0: Het is wel opwindend.
1: Het is heel erg opwindend. Ja. Maar ik zou die opwinding ook graag uit andere dingen halen.
0: Ja, ja.
1: En dat heeft wel degelijk te maken met doorzichtigheid. En ja, alles de ruimte geven.
0: Maar een andere vraag die je dan moet stellen is, kan dat nog wel met een modern orkest?
1: Nou, ik denk het wel. Maar je hebt natuurlijk... Kijk, er is een ontzettende evolutie geweest sinds, als ik even heel plomp zeg, de jaren 70 met de Berliner en Karajan. Waarbij Beethoven vooral groots en majestoso en dan toch ook misschien wel een beetje zwaar en vooral langzaam moest zijn. En de moderne orkesten, waaronder het Concertgebouworkest, is echt met recht een van de beste orkesten ter wereld, die heel veel ervaring hebben met dirigenten uit de oude muziekwereld. En die hebben dat hoge tempo daar wel ook ingebracht. Ik vind dat uitstekend. Laat het ze vooral doen. Ik vind het ontzettend goede opname. Maar als ik zie dat dit tempo op de fortepiano eigenlijk letterlijk niet te halen is, en dat die bewerking door Beethoven zelf is gemaakt, dan moet ik concluderen dat het misschien boven het tempo zit wat Beethoven in zijn hoofd had.
0: Ja. Goed dat je weer over bewerkingen begint. Je legt de brug handen.
1: Ja, we hebben nogal wat bewerkingen gemaakt met de Van Swieten Society. Ja. Ja. Gespeeld, moet ik zeggen. Dat is een van
0: Beethoven
1: de...
0: had er veel.
1: Nee, helemaal niet veel, maar wel hele belangrijke. En die vallen op natuurlijk, dus dat kom je dan wel tegen. Toen hij zijn septet publiceerde, bijvoorbeeld Opus 20, toen werd dat zo'n geweldig succes dat hij zelf tegen zijn uitgever zei, laten we zo snel mogelijk bewerkingen maken. Want anders doet iemand anders het. En dat zou dan betekenen ook dat Beethoven daar niets voor zou krijgen, want copyright bestond niet. Als iemand daar een bewerking van maakte en dat kon publiceren enzovoort. Als er een uitgever voor zou zijn, dan zou die bewerker daar geld voor krijgen. Hoe oneerlijk eigenlijk. Dus Beethoven die stelde verschillende soorten bewerkingen voor aan zijn uitgever van dat septet. En uiteindelijk werd het een klarinet trio. Klarinet, piano, cello. Wat wij ook vaak hebben gespeeld. En dat heeft zelfs een nieuw opusnummer gekregen. Opus 38. Zo belangrijk was het eigenlijk in zijn oeuvre. Die bewerkingen was een nieuw kunstwerk eigenlijk.
0: Ja. Ja. Je gaat dat later ook nog horen dit jaar, want we hebben meerdere uitzendingen die wijden we aan pianotrio's.
1: Ja,
0: en alles wat daar, waar dat allemaal vandaan komt. Dus,
1: ja, hartstikke goed.
0: Voorbij. Maar er is dus een piano quintet.
1: Ja.
0: Dat werd een kwartet.
1: Ja, dat hebben we inderdaad opgenomen. Het quintet voor piano en vier blazers is door Beethoven zelf bewerkt voor piano en drie strijkers. Dus één instrument minder. Ik heb wel eens de blasfemie begaan door te zeggen dat ik de bewerking beter vind dan het origineel. Dat is natuurlijk onzin eigenlijk, want dat quintet is een mijlpaal in het componeren voor piano.
0: Wat is beter dan?
1: Nou, die piano en blazers is een hele moeilijke combinatie. Mozart was daar een meester in. Die heeft zijn eigen quintet voor die combinatie. Beethoven heeft dat eigenlijk in navolging daarop heeft hij dit quintet geschreven met dezelfde instrumenten. Voor piano en blazers schrijven, zeker met een fortepiano, is heel erg moeilijk. Want dan is de piano de onderliggende partij. Terwijl de piano meestal wel het materiaal bij elkaar houdt en muzikale initiatieven neemt en de thema's voorbereidt of de thema's laat horen. Dus dat is heel erg knap. En dat zie je ook in die twee stukken van Mozart en Beethoven. Hoe ze dat gemanaged hebben, zeg maar. Maar in de Weense salons van die tijd waren piano en vier blazers, zeker wat die blazers te doen kregen, die waren zomaar niet voorhanden. Die blazers worden tot hun uiterste kunnen worden ze getest op die historische instrumenten. En dus was het nodig, als dit stuk gehoord zou kunnen worden, dat het met strijkers gespeeld kon worden. Want de strijkers, dat waren de instrumenten van de adel. De adellijke heren, die speelden strijkinstrumenten. Ja. En de adellijke dames, die speelden piano. En daar waren hele goede pianisten bij. Dat moet ook wel, want anders zouden ze het helemaal niet kunnen spelen. En zodoende is er een bewerking gekomen, ook van Beethoven zelf, voor piano en drie strijkers. En die vind ik absoluut top.
0: Jullie hebben hem zelf ook gespeeld?
1: Die hebben we opgenomen. En dat gaat op de cd. Dus we noemen dat Beethoven's Beethoven. Op dezelfde cd als deze tweede symfonie staat de bewerking.
0: Beethoven's Beethoven.
1: Beethoven's Beethoven, ja.

0: ik heb helemaal de neiging ook om heel enthousiast af te kondigen, maar laten we dat beschaafd houden. De Van Swieten Society met Frank Polman, Bernadette Verhagen, Job ter Haar en Bart van Oort. En die Bart van Oort die zit nu dus hier. Als je dit zo hoort, denk je dan, ach, dat had toch misschien een beetje anders gemoeten.
1: Nee. Wat Beethoven hier doet is als een echte componist het origineel hertalen.
0: Hertalen.
1: Hij heeft de partijen niet alleen. Er ontbreekt dus één instrument natuurlijk.
0: Ja, dus ja hij heeft even voor als je dat gemist hebt. Het is dus eigenlijk een quintet ja. Voor blazers. Dat werd een.
1: Ja, piano en vier blazers. En dat is nu piano en drie strijkers. Ja. Dus hij heeft niet alleen strijkers hier en daar dubbelgrepen laten spelen. Dat kan natuurlijk op een strijkinstrument. Maar hij heeft ook de partijen door elkaar gehuzzeld een beetje. En een paar dingetjes letterlijk veranderd ook. Er zijn partijen zelfs toegevoegd, ook hier en daar. De pianopartij is precies hetzelfde gebleven.
0: Toch wel.
1: Ja, dat is natuurlijk een praktisch gegeven. Hè? Want als de adellijke dame in kwestie in 1800 dit stuk eenmaal had ingestudeerd, dan wilden ze dat met blazers spelen. Kon dat niet, dan deden ze dat maar met strijkers. Zo werkte dat ongeveer met bewerkingen.
0: Het hele jaar dus tussen 10 en 11 uur 's ochtends hoor je alle werken van Beethoven in het programma Leven Beethoven op de concertzender. Bart van Oort, dankjewel voor een van de eerste uitzendingen die we nu gedaan hebben. Vanaf volgende week maandag hoor je dus de reguliere programmering. Alle werken van Beethoven gaan we draaien. Je kunt er meer informatie over vinden. Je kunt alle uitzendingen terugluisteren op www.concertzender.nl. Heb je nog laatste woorden?
1: Nou, ik vind het een fantastisch project. Alle werken van Beethoven uitvoeren in een jaar, dat verdient alle lof. En ik ga hem aanzetten.
0: Ah, kijk, fijn. Dank je.

Dag luisteraars. Vandaag ga ik weer verder met het programma Gesprek onder acht ogen, een reis door de strijkkwartetten van Haydn. In de vorige aflevering waren we gekomen bij opus 64. Die schreef Haydn in het jaar 1790, een omslagpunt in zijn lange leven. Hij was niet meer in dienst van het vorstenhuis Esterhazy en kreeg uitnodigingen uit heel Europa. Het werd uiteindelijk Londen, een metropool met een bloeiend muziekleven. Haydn's eerste concert werd in The Morning Chronicle als volgt gerecenseerd. Het eerste concert ter ere van Haydn vond gisteravond plaats en er is misschien wel nooit eerder zo'n muzikaal hoogtepunt geweest. Het is niet verwonderlijk dat wie van muziek houdt geneigd is Haydn te bewonderen, ja zelfs te vereren, zoals wij onze Shakespeare. Hij beroert en leidt de hartstochten zoals hij wil. Het doet ons genoegen dat het concert op de eerste avond reeds zo druk bezocht werd, want het moet ons van het hart dat wij hopen dat het belangrijkste muzikale genie van deze tijd zich hier zo thuis voelt dat hij in Engeland zal blijven wonen. Tot zover deze liefdesverklaring in de Londense ochtendkrant The Morning Chronicle. Haydn maakte hier kennis met concerten voor een veel groter publiek dan het handjevol keuvelende aristocraten dat hij tot nu toe als toehoorders had gehad. En hij stelde zijn componeerstijl dan ook bij. Zijn strijkkwartetten werden iets minder intiem. Met name de ritmiek moet er zorg voor dragen dat de muziek over de eerste rijen toehoorders heen wordt getild. De humor wordt dan wat meer van dikhout, zaagt men planken, en er komt zo nu en dan wat meer effectbejag door de eerste violist. Kortom, Haydn's symfonieën en kwartetten komen qua stijl wat dichter bij elkaar te staan. En dan gaan we nu luisteren naar zo'n kwartet, opus 64 nummer 4, door het Angelus Quartet.

En dat was Premier Concerto van Jean Engelbert Pauwels met de hornist Ab Koster. Jurgen Koesman dirigeerde het Noord-Nederlands Orkest. En dan gaan we dezelfde uitvoerende nu verder met de Szene für Horn und Orchester van Johannes Bernardus van Bree. Dit werk is opgedragen aan de hornist Nicolaas Joseph Pottevin.

U hoorde de Szene für Horn und Orchester van Van Bree. U hoorde op Horn Ab Koster en verder ook nog het Noord-Nederlands Orkest onder leiding van Jürgen Kusmaal. De muzikale familie Rutschenreuter heeft veel betekend voor de Nederlandse blaasmuziek. Van Wouter Rutschenreuter junior luisteren we nu naar een mooie nocturne. Ook dit keer met Ab Koster op de Horn en het Noord-Nederlands Orkest onder leiding van Jürgen Kusmaal.

Hornist Abkoster speelde de nocturne van Wouter Hoetsenruyter junior. Jürgen Koesmaal dirigeerde het Noord-Nederlands Orkest. En van de zoon nu naar de vader, Wouter Hoetsenruyter senior. Hij heeft veel werk geschreven. Na zijn werk als hornist was hij ook nog dirigent van de Rotterdamse Schutterij. Van de 5 hoornconcerten horen we nu het 5e met Abkoster en het Noord-Nederlands Orkest onder leiding van Jürgen Koesmaal.

En dat was nog een keer de hoornist Ab Koster en het Noord-Nederlands Orkest onder leiding van Jürgen Koesman met het vijfde hoornconcert van Wouter Hoetsenruyter senior. Een heel populair figuur in de Amsterdamse muziekwereld van de 19e eeuw is ongetwijfeld Johannes Meinardus Koene. Hij was dirigent van verschillende orkesten, zoals het Orkest van de Amsterdamse Schutterij, waarvoor hij deze Morgendämmerung, een adagio voor hoorn- en harmonieorkest, schreef. U hoort dit nu met Paul van Zelm op de hoorn en Jan Kober dirigeert het Nationaal Jeugd- en Harmonieorkest.

En dat was tot besluit hoornist Paul van Zelm en het Nationaal Jeugdharmonieorkest onder leiding van Jan Kober. U hoorde Morgendämmerung van Johannes Meinardus Koenen. En tot zover dit programma dat voor de Concertzender werd samengesteld door Cassandra van Acht.

U luistert naar de concertzender vanuit Music Cue in Amsterdam. De komende 2 uur deel 1 van een serie programma's over een genre pianomuziek dat een beetje in het verdomhoekje zit. Als titel heb ik gekozen De piano-etude van oefening tot kunst. Ik ben erg dol op pianomuziek en dan is het onvermijdelijk dat je te maken krijgt met het verschijnsel etude. Op een bepaald moment ben ik me gaan afvragen wat er allemaal zoal geschreven is onder die noemer. Een fijne aanleiding om op zoek te gaan naar bijzondere muziek die ik wil laten horen. En je houdt het niet voor mogelijk wat er allemaal boven water komt als je goed gaat zoeken. Zo onwaarschijnlijk veel etudes zijn er geschreven, met zo'n uiteenlopend karakter en door zulke uiteenlopende componisten, dat het erg moeilijk was om een keus te maken. Daarom wijd ik er een hele serie uitzendingen aan. We maken een reis door de muziekgeschiedenis op zoek naar etudes. Goed, de piano-etude dus. Veel pianoleerlingen hebben alleen al bij het woord etude geen prettige associaties. Zeker kinderen zullen etudes vaak als een kwaad ervaren, waarvan ze zich afvragen of het nou echt wel zo noodzakelijk is. Oorspronkelijk waren etudes natuurlijk bedoeld om de weerbarstige vingers te laten gehoorzamen. Laten we eerst maar eens op zoek gaan naar de voorlopers van de etude. Muziek geschreven voor didactische doeleinden. Een van de vroegste voorbeelden daarvan komt uit Italië. Rond 1625 schreef Frescobaldi zijn Primo Libro di Capricci. In zijn voorwoord richt Frescobaldi zich tot de studiosi dell'opera, dat wil zeggen diegenen die het werk studeren. Hij probeert clavecinisten minder mechanisch en met meer expressie te laten spelen. Of hij dit voorwoord zelf heeft geschreven, ja, dat is maar de vraag, want tijdgenoten zeiden dat hij nauwelijks zijn eigen naam kon schrijven en dat bij hem alle wijsheid in zijn vingertoppen zat. Frescobaldi heeft via een Duitser, Johann Jakob Froberger, die heel Europa afreisde met Frescobaldi's werken, enorm veel invloed gehad op de ontwikkeling van de klaviermuziek. Uit deze bundel van Frescobaldi draaien we nu een voorbeeld, gespeeld door Richard Egar.

chromatische muziek van Frescobaldi was dat. We schuiven een eind op in de tijd en gaan naar Frankrijk. In 1716 verschijnt er een bundel met als titel L'art de toucher le clavecin. De componist is François Couperin. Op zijn 25e was hij al hoforganist. Kinderen die les van hem hadden, deden het in hun broek van angst, omdat hij altijd een buigzame stok bij de hand had om een foute polshouding hardhandig te corrigeren. Couperin was een voorbeeld voor hele generaties Franse pianocomponisten. Ravel heeft niet voor niets een stuk geschreven met als titel Le Tombeau de Couperin. We gaan nu luisteren naar een klein deeltje uit Couperins bundel L'art de toucher le clavecin. U hoort Elisabeth Joyer.

Couperin, muziek voor studiedoeleinden uit 1716. Zo'n 15 jaar later begint Johann Sebastian Bach aan zijn klavierübung. Het worden uiteindelijk 4 bundels vol meesterwerken, waaronder de beroemde Goldberg-variaties en alle partita's. Uit Bachs eerste partita draaien we nu 2 delen. Eerst de langzame sarabande. En daarbij krijg ik altijd een beeld voor ogen van Bach die in gedachten verzonken zit te improviseren achter het klavier. En daarna hoort u het slotdeel, een snelle gigue. Ik weet dat puristen er schande van zullen spreken, maar toch heb ik gekozen voor een uitvoering op een moderne vleugel. Een weergaloze opname, vind ik, van Maria João Pires. In de voortrazende gigue zorgen haar vingers van elastiek voor een effect dat ik bijna jazzy zou willen noemen. Dit is trouwens een van de eerste stukken waarbij de handen kruislings over elkaar moeten spelen. Sarabande en gigue dus nu uit Bachs eerste partita BWV 825.

veerkrachtige ziege uit Bachs eerste partita door Maria João Pires. En daarvoor de bedachtzame sarabande uit hetzelfde stuk. Bachs geboortejaar is 1685 en heel toevallig werd er in datzelfde jaar in Napels iemand geboren die het ook heel ver zou schoppen in de muziek. Domenico Scarlatti bracht een groot deel van zijn leven door in Lissabon en Madrid, waar hij klavierles gaf aan een Portugese prinses. De hoofdmoot van zijn oeuvre bestaat uit ongeveer 550 eendelige stukken. Hij noemde ze sonates, maar hij gebruikte ook geregeld de Italiaanse term esercizi. En dat betekent gewoon oefeningen. Dat zijn het natuurlijk niet echt, maar toch werden ze vaak daarvoor gebruikt door een van de allerbekendste pianoleraren ooit. Ik bedoel Chopin. Hij schreef daarover: mijn collega's vinden het maar niks dat ik mijn leerlingen Scarlatti laat spelen, maar ik snap niet hoe ze zo kortzichtig kunnen zijn. Zijn muziek zit vol vingeroefeningen en is zeer spiritueel, net zoiets als Mozart. Als ik niet bang was voor de afkeurende blikken van al die idioten, dan zou ik Scarlatti spelen op mijn concerten. Ik weet zeker dat er een tijd komt dat Scarlatti's muziek vaak wordt gespeeld en dat het publiek ermee wegloopt. Nou, en om Chopin's profetische woorden te bewijzen, gaan we nu luisteren naar een van de vijf toegeeften die Mikhail Pletnev gaf tijdens zijn debuut in Carnegie Hall. Scarlatti, sonate in D-klein K9.

mega succes in Carnegie Hall voor Pletnev met Scarlatti, de sonate K9. Die K staat trouwens voor Kirkpatrick, een clavecinist die geprobeerd heeft enige orde te scheppen in Scarlatti's gigantische oeuvre. Scarlatti's muziek is qua emoties van alle markten thuis. Luister maar eens als contrast naar de verstilde melancholie op de vierkante centimeter in de sonate K87. Ivo Pogorelic speelt hem.

Ivo Pogorelic met Scarlatti's sonate K87. We draaien nog een sonate of esercizio, zoals Scarlatti ze zelf vaak aanduidde. Het gaat om K135 en deze wordt gespeeld door een van de vele onderschatte Russische pianisten. Evgeny Sarafians speelt afwisselend zacht en lyrisch en soms lekker agressief virtuoos met stuiterende vingers. Scarlatti, sonate K135, dus nu.

Scarlatti, sonate K135 door Evgeny Zarafians. Een naam om te onthouden. Hij heeft bijvoorbeeld ook schitterende Scriabins-opnamen gemaakt. Scarlatti componeerde het grootste deel van zijn sonates voor clavecimbal, maar bij een paar had hij een totaal nieuw instrument in gedachten, de pianoforte. Couperin gaf in 1713 een bundel uit met stukken voor clavecimbal. In het voorwoord staat: het clavecimbal is wel een fantastisch instrument, ook qua omvang, maar omdat het niet mogelijk is om het volume te variëren, zou ik dankbaar zijn als er iemand ooit iets op vindt om wat meer expressie op het instrument mogelijk te maken. Wat Couperin niet wist, is dat 4 jaar eerder in de Italiaanse stad Padua ene Cristofori de oerversie had uitgevonden van de pianoforte. Dat instrument heet zo omdat je er hard, forte en zacht piano op kan spelen. Aan die pianoforte werd enorm gesleuteld, vooral in Wenen en Londen. Rond 1770 waren er zoveel spectaculaire technische verbeteringen aan die pianoforte aangebracht, dat het instrument uit de meeste huizen van welgestelde mensen niet meer weg te denken viel. In een Weense krant van die tijd stond: ieder beschaafd meisje, of ze nu talent heeft of niet, moet leren zingen of piano spelen. Ten eerste omdat het in de mode is en ten tweede omdat het de gemakkelijkste manier is om charmant te zijn in het society leven. En wie weet duikelt ze op deze manier ook nog een goede echtgenoot op. Dat stond er dus in die Weense krant. Er kon in die tijd dus veel geld worden verdiend met het geven van pianolessen en op den duur ook met het schrijven van etudes. Een componist die in dat verband vaak wordt genoemd is Clementi. Bij het noemen van zijn naam krijgen de meeste pianisten een ongemakkelijk gevoel. Zo ongemakkelijk dat ze niet meer onbevooroordeeld naar zijn muziek kunnen luisteren. Hij wordt vooral geassocieerd met meedogenloos strenge pianoleraren en je suf studeren. Maar omdat hij toch wel mooie muziek heeft geschreven, heeft iemand ooit eens wanhopig uitgeroepen: Clementi voor Clementi. En om deze uitroep kracht bij te zetten, draaien we een deel uit een van zijn vele sonates. Deze verscheen in 1795. Luister maar eens naar de plechtige inleiding die overgaat in muziek die bewijst dat Beethovens idioom echt niet uit de blauwe hemel kwam vallen. U hoort Tania Bannister met het eerste deel uit Clementi's sonate opus 34 nummer 2.

Dat was een emotioneel deel uit de sonate opus 34 nummer 2 door Tania Bannister. Muziek van Clementi. Ik zal eerst eens even wat over zijn leven vertellen. Muzio Clementi werd in 1752 geboren in Rome. Zijn vader verdiende de kost als zilversmid en was dol op muziek. Muzio kreeg al heel jong muziekles van een familielid, een zekere Burroni, maestro di cappella van een van de ontelbare kerken in die stad. Op zijn 9e solliciteerde hij op een baan als organist en hij kreeg hem nog ook. Onwaarschijnlijk virtuoos was hij. Als 13-jarige zat hij een keer te spelen in de San Lorenzo-kerk, toen daar toevallig een rijke Engelse toerist binnenliep. Die heette Peter Beckford en hij was weg van het spel van Clementi. En hij deed wat met zijn gevoelens. Zo'n fenomeen wilde hij wel altijd om zich heen hebben. Dus, gewapend met een dikke portefeuille, ging hij naar Clementi's vader en kocht, zoals hij zelf zei, het wonderkind voor een aanzienlijk bedrag. En zo kwam het dat Clementi tot zijn 20e op Beckford's landgoed woonde in Dorset in Zuid-Engeland. Hij kreeg daar een goede algemene scholing en natuurlijk ook uitstekend pianoles. Op den duur werd hij beroemd in heel Europa. Zo beroemd dat de Oostenrijkse keizer hem vroeg een pianoduel uit te vechten met Mozart. Dat gebeurde in 1781 en volgens oorgetuigen eindigde het duel onbeslist. Mozart was stiekem wel een beetje jaloers op Clementi's weergaloze techniek, maar hij noemde hem een charlatan, net als alle Italianen, en een soort pianospelende robot zonder een greintje gevoel. Ook zijn sonates noemde hij waardeloos. Diplomatiek taalgebruik, daar had Mozart geen kaas van gegeten. Pikant is dat Clementi tijdens dit duel een eigen sonate speelde die als volgt begint. Geeft ons meteen de gelegenheid even te luisteren naar het geluid van een fortepiano. Goed, dat was genoeg. Mozart was een soort muzikale spons en hij had dit thema van Clementi kennelijk opgeslagen en het kwam er 10 jaar later licht gewijzigd weer uit. En dat gebeurde in zijn ouverture Die Zauberflöte.

Toen Clementi later deze sonate uitgaf, schreef hij bitter in het voorwoord dat anderen met zijn thema aan de haal waren gegaan. Maar feit was dat Clementi in die tijd oneindig veel beroemder was dan Mozart. Niet alleen als pianist, maar ook als pianofabrikant en muziekuitgever. En last but not least als leraar. Hij leidde zijn leerlingen op met behulp van zelfgecomponeerde etudes, gebundeld als Gradus ad Parnassum. De boodschap daarvan is: als je dit nou maar trouw doorworstelt, dan bereik je grote hoogte. En die hoogte waren nodig omdat de romantische componisten steeds hogere eisen gingen stellen aan de uitvoerende. We draaien een paar deeltjes uit Clementi's bundel. Daarin kan je horen dat het echt niet alleen ging om vingervaardigheid, maar ook om het leren spelen van fuga's en om expressie. Alessandro Marangoni begint breed en snel, daarna speelt hij een fuga en gaat dan verder met een etude die net zo goed een langzaam deel uit een sonate zou kunnen zijn. Dan speelt hij nummer 20 uit de reeks, die qua techniek teruggrijpt op Scarlatti. En hij eindigt met nummer 24 en daarin horen we een voorproefje van Chopin en Liszt.

Dit is de Concertzender met het programma Latijns-Amerika en Curaçao. Deel 2, Concerto Indio. In de 20e jaren van de vorige eeuw gingen de componisten in Peru terug naar hun volksmuziek. De componist Teodoro Balcarel Caballero verbond de traditionele muziek van Peru met een stijl die te vergelijken valt met Ray Vaughan Williams en Debussy. En dat is zeker te horen in zijn vioolconcert Concerto Indio. Dat werk is een bewerking van zijn suite Indigena voor viool en piano uit 1930. Het vioolstuk is geschreven in 1940. En daar kunt u nu naar luisteren met Nora Chastian viool en de Württembergische Philharmonie Reutlingen onder leiding van Gabriel Castagna.

Violiste Nora Shastian speelde het Concerto Indio van Theodor Balcarer Caballero. Verder dirigeerde Gabriel Castagna de Württembergische Philharmonie Reutlingen. Van Peru gaan we nu naar Mexico en het Festivalorkest van Mexico onder leiding van Enrique Batiz speelt een aantal Mexicaanse klassiekers. En ze beginnen met Sobre los Olas van Juventino Rosas. Deze Mexicaanse koning van de walsmuziek schreef deze wals in 1888.

Dat was de wals Sobre los Olas van Juventino Rosas. Enrique Batiz dirigeerde het Festivalorkest van Mexico. Ook heel erg populair is de wals uit 1890 van Felipe Villanueva, Vals Poético.

Enrique Batiz dirigeerde Vals Poético van Felipe Villanueva met het Festivalorkest van Mexico. En dezelfde uitvoerende gaan nu verder met Estrelita van Manuel Ponce uit 1912. Het is een heel beroemd Mexicaans lied dat bestaat in verschillende uitvoeringen.

Dat was Estrelita van Manuel Ponce met het Festivalorkest van Mexico onder leiding van Enrique Batiz. Een van de belangrijkste Mexicaanse componisten van de vorige eeuw is ongetwijfeld Silvestre Revueltas. In 1938 schreef hij Sense Maya naar een gedicht van de Cubaan Nicolas Guillén. Daarin draait het om een ritueel waarin een slang gedood wordt. En hoe de componist dat muzikaal omzet, horen we nu met het Festivalorkest van Mexico.

Enrique Batiz dirigeerde het Festivalorkest van Mexico met Sense Maya van Silvestre Revueltas. En dan staan dezelfde uitvoerenden nu stil bij Blas Galindo. Hij schreef in 1940 zijn meest gespeelde werk, Sones de Mariachi. De componist gebruikte in dit werk Mexicaanse volksmuziek.

van Blas Galindo was dat zijn Sones de Mariachi. U hoort het Festivalorkest van Mexico onder leiding van Enrique Batiz. Natuurlijk mag ook Carlos Chávez niet ontbreken. Deze Mexicaan schreef in 1943 voor het ballet De Dochter van Colchis en Sarabande voor strijkers. Dit werk schreef hij voor muzikoloog Carl B. Engel.

Dat waren de strijkers van het Festivalorkest van Mexico, onder leiding van Enrique Batiz, met de sarabande voor strijkers van Carlos Chávez. We hebben nog wat tijd over en luisteren naar een mooie bladzijde uit de Aires Indios van de Boliviaan Eduardo Cava. Achter het klavecimbal zit Teresa Laredo.

Dat was tot besluit de tweede van 6 Aires Indios van Eduardo Caba. Achter het klaversymbool zat Teresa Laredo. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit programma dat voor de Concertzender is samengesteld door Cassandra van Acht.

Luisteraars, dit is de wandeling bij de Concertzender. Vandaag aandacht voor muziek uit Finland. We beginnen met de sonate voor viool en piano in C klein van Uno Klami. Hij voltooide twee delen en van het derde deel liet hij alleen een schets achter. Eero Kesti maakte een reconstructie van dat derde deel. We laten nu echter de twee door Klami voltooide delen horen. U hoort Circu Mantere viool en Esa Jleunen piano.

0: Dat was de Staatskapelle Dresden onder leiding van Giuseppe Sinopoli in een uitvoering van Eine Alpensymphonie opus 64 van Richard Strauss, onze componist van de maand.
1: Op Naïef verscheen een nieuwe cd met koorwerken van Richard Strauss. U hoort achtereenvolgens Deutsche Motette opus 62, Traumlicht opus 123 nummer 2 en Zwei Gesänge opus 34. U hoort het radiokoor Letland en Accentus onder leiding van Lawrence Equilbey.

0: Van Richard Strauss hoorde u Deutsche Motette opus 62, Traumlicht opus 123 nummer 2 en Zwei Gesänge opus 34. Het radiokoor Letland en Accentus onder leiding van Lawrence Aquilby.
1: En dit was nieuw verschenen voor de concertzender samengesteld door Egbert Randewijk.
2: Mariama, elke derde vrijdagavond van de maand om 10 uur. Een uur lang Afrikaanse muziek. Met een diversiteit aan stijlen en periodes uit verschillende landen van Moeder Afrika. Mariama, mis het niet.

Welkom op de Concertzender. We beginnen het komende uur met een nieuwe serie, De Echte Chopin. In de serie reizen we door het oeuvre van Frédéric Chopin, maar dan wel in uitvoering op historische fortepiano's. Want vanaf 2005 is het Paul Chopin Instituut begonnen om het hele oeuvre van de componist op te nemen. En het instituut gaf dit alles de titel The Real Chopin. Het instituut heeft 3 historische fortepiano's voor dit werk gebruikt. De Erard uit 1849 en een Pleyel uit 1848. En vanaf 2010 werd er ook nog een Erard uit 1838 gebruikt. De meeste pianisten die u in deze serie kunt beluisteren zijn prijswinnaars van het beroemde pianoconcours in Warschau. Wel nu, laten we snel beginnen met een reis door de mazurka's van Frédéric Chopin. Deze mazurka's heeft hij op papier gezet tussen 1833 en 1849. Kleurrijke werken van lyrisch naar dramatisch. De Chinese pianist Fu Zong zit achter de Erard fortepiano uit 1849 en hij begint met 2 mazurka's uit opus 17.

Foutsong speelde de tweede en derde mazurka opus 17 van Chopin op een Erard fortepiano uit 1849. We vervolgen met de derde en vierde mazurka van Chopin opus 24.

U hoorde de Lieder und Gesänge opus 32 van Johannes Brahms, uitgevoerd door bariton Thomas Kwasthoff en pianist Justus Zeien. Deze liederen componeerde Brahms in 1863. Hij is dan 30 jaar oud. De teksten van deze cyclus vertellen een verhaal van hopeloze liefde. De ingetogen emotie geeft de muziek van Brahms een enorme spanning. Bij Liszt daarentegen komt deze direct aan de oppervlakte. Hij sleept ons direct mee in het verhaal van de verleidelijke Lorelei. Het gedicht van Heinrich Heine wordt door Liszt rijkelijk van toonschilderingen voorzien. Dan volgt een levensles op tekst van Ferdinand Freiligrath. Geniet van de liefde, hij duurt maar kort. En op tekst van Oscar von Rettwitz. De liefde tussen twee personen kan heel mooi zijn. Luistert u naar Thomas Kwasthoff en Justus Zeien in drie liederen van Franz Liszt. Achtereenvolgens Die Lorelei, O lieb, solang du lieben kannst en Es muss ein wunderbares sein.

U heeft kunnen luisteren naar drie liederen van Franz Liszt, gezongen door Thomas Quasthoff. De Duitse bariton werd begeleid door pianist Justus Zeien. We vervolgen deze Radio Romantica met vijf liederen, opus 72 van Johannes Brahms. Voor velen is Brahms in 1876 de grootste levende componist. En de vijf liederen opus 72 behoren tot zijn beste werken in het genre. Brahms combineert onbekende dichters als Candidus en Lemke met Brentano en Goethe en hij hanteert gewaagde harmonische wendingen en memorabele stemmingswisselingen. Luistert u naar Fünf Gesänge, opus 72 van Johannes Brahms, uitgevoerd wederom door Thomas Quasthoff en Justus Zeien.

U hoorde vijf liederen, opus 72 van Johannes Brahms, door de bariton Thomas Kwasthoff uitgevoerd en hij werd aan de piano begeleid door Justus Zeien. Ter afsluiting van deze uitzending van Radio Romantica, een programma dat voor de concertzender werd samengesteld door Pieter de Oude, hoort u het eerste van de drie sonetten van Petrarca, zoals Franz Liszt die toon zette voor tenor en piano. De versie die u hier gaat horen is een transpositie voor bariton en piano. Pianist Justus Zeien tekent voor de bewerking. In Pace non trovo, ik vind geen vrede, bezingt de dichter Petrarca de tegenstrijdige gevoelens van het liefdesverdriet. Luistert u tot het hele uur naar het eerste van de Tre sonetti di Petrarca van Franz Liszt, uitgevoerd door bariton Thomas Kwasthoff en pianist Justus Zeien.

Dit is de Concertzender met De Wandeling. Straks muziek van Cherubini en Franz Xaver Mozart. Maar we beginnen met het strijkkwintet in A-klein opus 20 van Emmanuel Alois Förster. Er zijn 4 delen, Allegro Vivace, Andante, Menuetto en Allegro Non Troppo. Luistert u naar het ensemble Les Adieux.

Het ensemble Les Adieux speelde het strijkquintet in A-klein opus 20 van Emmanuel Alois Förster. En nu de liederen opus 21 van Franz Xaver Mozart. Seufzer, die Entzückung an Sie, an die Bäche en Le Baiser, op gedichten van Rousseau. Hier is sopraan Barbara Bonney met aan de piano Malcolm Martineau.

U hoorde Barbara Bunny. Zij zong met begeleiding van Malcolm Martineau de liederen opus 21 van Franz Xaver Mozart. En nu dan de Sinfonia nummer 6 in S-klein van Luigi Cherubini. Uitgevoerd door de clavecineste Laura Alvini. Er zijn twee delen, Allegro Spirituoso en Andantino con moto in rondovorm.

Laura Alvini speelde de Sinfonia nummer 6 in Esklein van Luigi Cherubini. En daarmee besloten we deze wandeling voor de concertzender samengesteld door Jan Kruijt.

U luistert naar de Concertzender. Welkom bij deel 5 van onze serie Klankkleur. Vandaag Goyescas. De Spaanse Chopin, Enrique Granados, pianovirtuoos en componist, kunnen we rekenen tot een van de belangrijkste Spaanse componisten. Tussen 1909 en 1914 schreef hij zijn pianosuite Goyescas. Daarin staat de Spaanse kunstschilder Francisco Goya centraal. Deze kleurrijke suite is een cyclus waarbij die natuurlijk de schilderijen van Goya alle ruimte geeft. U hoort nu een uitvoering door de pianist en Granados-expert Douglas Riva. Wij draaien de nummers 1 tot en met 5 en 7.